0: gebracht. De politie is nog op zoek naar één of meerdere schutters. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, werd een groot vluchtelingenkamp in Gaza-stad geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van het staakt het vuren. Officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de Israëlische aanvallen op Gaza dagelijks door. Waarnemend burgemeester Dornebal van Wijk bij Duurstede noemt de vernielingen aan het stadhuis en het afsteken van vuurwerk verschrikkelijk en intimiderend. Gisteravond stak een groep mannen bovenop het stadhuis vuurwerk af. Ook hadden ze spandoeken met beledigende teksten bij zich. De groep is tegen de geplande opvang van asielzoekers in Wijk bij Duurstede. Sinds bekend is dat de Noorse prinses Mette Marit een longtransplantatie nodig heeft, hebben veel meer mensen zich aangemeld als orgaandonor. Dat zegt de Noorse Stichting voor Orgaandonatie. Zij noemen het waanzinnige aantallen. De prinses heeft longfibrose, waardoor haar longen steeds minder goed zuurstof kunnen opnemen. Het weer, vannacht regen op veel plekken. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst buien, later zon bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Bontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
2: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
3: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

0: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. In Gazastad zijn 7 Palestijnen gedood door een aanval van Israël. De luchtaanval was volgens het Israëlische leger gericht op terroristen. Palestijnse autoriteiten die onder controle staan van Hamas zeggen dat een vluchtelingenkamp werd geraakt. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 8 mensen gewond geraakt. Dat zegt de burgemeester van Toledo. De schietpartij vond plaats tijdens een 2-daags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Het gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. De burgemeester denkt dat ze het allemaal gaan overleven. De politie is nog op zoek naar 1 of meerdere schutters. In Noorwegen hebben heel veel mensen zich aangemeld als orgaandonor. Het gebeurde nadat kroonprinses Mette Marit had verteld dat ze op een wachtlijst staat voor een longtransplantatie. Ze heeft longfibrose. Dat zorgt ervoor dat weefsel beschadigd raakt door littekens. Daardoor kunnen de longen steeds minder goed zuurstof opnemen. Alleen al vrijdag melden zich 2200 nieuwe donoren. De Noorse Stichting voor Orgaandonatie noemt het krankzinnige cijfers. Een Duitse ultrasporter heeft een rondje rond het waddeneiland Helgoland gezwommen. André Wiersig deed ruim 3 uur over de tocht van 11 kilometer door heel koud water. Hij gebruikte daarvoor geen speciaal pak, maar had alleen een zwembroek aan. Helgoland ligt zo'n 50 kilometer uit de kust van Noord-Duitsland in de Noordzee. De watertemperatuur was op volle zee niet hoger dan een graad of 9. Vanwege de kou voelde Wiersig tijdelijk zijn armen niet meer. Toch deed hij 1 uur korter dan gedacht over de tocht. Het weer, veel regen vannacht. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Vandaag begint met buien, later zon bij maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
2: Luister iedere woensdag.
3: Wij gaan dansen.
4: Dankjewel. Nou, ik kom vaker.
5: Zou je ooit nog terug gaan naar Drenthe?
6: Nee, voor geen goud.
3: Dit moet ik. Ja. Deze wereld moet ik in.
7: I promise to be kind to the city and its citizens.
5: Jij bent iets van plan hier in de buurt.
4: Ja, zoals altijd.
2: Iedere woensdag van 5 tot 8.
8: Red Light. Jazz Radio.
9: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Radio Raso for everyone, everywhere, every time.

Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. Dat zegt de politie. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Het gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. 2 van hen zijn er slecht aan toe. De politie is nog op zoek naar 1 of meerdere schutters. In Eindhoven is rond 2:30 vannacht voor een huis een explosie geweest. Na de knal brak er brand uit bij de voordeur. Onder meer de hal, een afdakje voor de woning en een heg vlogen in brand. De brandweer had het vuur snel onder controle. Bij het huis ruikt het naar benzine, zegt een journalist ter plaatse. Op het moment van de explosie waren er mensen thuis, maar niemand raakte gewond. Het huis heeft wel flinke schade. De woning van de buren moest ontruimd worden. Er is nog niemand aangehouden voor de explosie in Eindhoven. In Gazastad zijn 7 Palestijnen gedood door een aanval van Israël. De luchtaanval was volgens het Israëlische leger gericht op terroristen. Palestijnse autoriteiten die onder controle staan van Hamas zeggen dat een vluchtelingenkamp geraakt werd. Bernadette Chirac is overleden. Ze was ruim 60 jaar samen met Jacques Chirac. Dat is de oud-president van Frankrijk. Ze was de enige Franse presidentsvrouw die zelf een politiek ambt bekleedde. Ze was onder meer raadslid in een departement en loco-burgemeester van een gemeente. Chirac adviseerde ook haar man gedurende zijn lange politieke carrière. De voormalige première dame van Frankrijk was populair bij het Franse volk.

0: Haar man Jacques Chirac overleed in 2019 op 86-jarige leeftijd. Bernadette Chirac is 93 jaar geworden. Het weer, de dag begint met wat buien. Later zon, het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Bontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
2: Luister iedere woensdag.
3: Ja, oké. Oké. Zijn we nu vrienden of zo?
4: Wat een introductie. Ah. Ja, Remy Sambo.
5: Waren jullie dus bezig met deze uitzending?
6: Ja, was leuk. Het
5: was in ieder geval een lekker muziekje.
7: Je kan hier altijd gratis naar binnen toe lopen trouwens. Wist je dat?
2: Halleluja. Iedere woensdag van 5 tot 8.
8: Red Light Jazz Radio.
9: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Dat gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. En 2 van hen zijn er slecht aan toe. De politie is op zoek naar minstens 2 schutters die waarschijnlijk op elkaar schoten. In Eindhoven is rond 2:30 vannacht voor een huis een explosie geweest. Na de knal brak er brand uit bij de voordeur. Onder meer de hal, een afdakje voor de woning en een heg vlogen in brand. De brandweer had het vuur snel onder controle. Bij het huis ruikt het naar benzine, zegt een journalist ter plaatse. Op het moment van de explosie waren er mensen thuis, maar niemand raakte gewond. Het huis heeft wel flinke schade. Er is nog niemand aangehouden voor de explosie in Eindhoven. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, werd een groot vluchtelingenkamp in Gaza-stad geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van het staakt het vuren. Officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de aanvallen dagelijks door. De voormalige première dame van Frankrijk, Bernadette Chirac, is overleden. De vrouw van oud-president Jacques Chirac was de drijvende kracht achter zijn politieke opkomst. Ze adviseerde hem tijdens zijn carrière en werkte zelf ook in politieke functies. Bernadette Chirac was 93 jaar. Het weer, op veel plekken regen bij 11 tot 15 graden. Vandaag begint met buien, later zon bij maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Op woensdagmiddag spelen Erwin en Louis tussen 2 en 4 het kofferspel. Probeer zoveel mogelijk groene koffers te verzamelen en als je rood pakt, ben je af. Heb je 4 groene koffers, ga je door naar de tweede ronde en dan moet je zoveel mogelijk punten zien te verzamelen om de dag- of jaarwinnaar te worden. Het kofferspel. Elke woensdag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
1: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Radio Razu for everyone, everywhere, every time.

Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Thank you.

We do this next one in the dark.

Odi mi brada ko mi ba e barono e me barono odi ini anefu ananas kede wa man kede wa pom o to wan bigi odi me barono in aneng fu den krakti na ngade makti fu anaturu den basi fu a planeti DC en o to wan bigi odi me barono in aneng fu den for orders den bigis ma fu uno en o to me barono odi ini aneng for them bigisma and then spesruto de wansa nyama hebika tibo undoro baka jaso dena arki dosu raso pe wa arki wa programa baka fu na arki atori en ude in among aketi kotimo di ana in de jaren 90 asan dat kon tot stand. Wat mi ben feni, tak ube taki tumsi weinig over katibotori. Dus dan mi kontapa idee dat we me kamun disi tot amun fu een katibo. En het is al zoveel jaren al dat asana deso. Nogmaals, mi vind tak ube taki weinig fudesma. Dus dan mi denki wande taki amun disi juni. Vanaf begin tot eind, gewoon met 1 juli, na akatibot moong, en dat in akatibot moong werd dat zo, katibotori. Sorry. Ja, want de bigis ma fu unu e verdien asan dat die brada na nga sisa. Want de no aksi no wan en kris ma fu kon fu furde fu a Afrikaanse continent. Go poti in wan soort hel. En dan een uno futi de dee na uno mus memre den bigisma dati omus herdenk deng, omus libi mei na nga deng. En no gogo teki den dee disi, lekwan soot presiri dee. Ano presiri dee na sari dee brada na nga sisa. Dus uno las asan dat na ai. Dat een den bigisma fu uno efen mus fen wan bung presi. Na uno brada na nga sisa. Dus wotak sowieso a hermundi si katibotori. Maar wies ano amundi si, het zit in mijn systeem. Van tijd tot tijd voetak omtrend den an bigisma an dati. Wogo even na wan poko brada na nga sisa. En abaka poko da me kon direct baka na uno.

un doro baka na arki dosu na raso ebe gua ngalanga na nga ataki fu na tide ya kowon one day deng european moksi na nga de arabiri van midden vergader, ik weet dat niet. Voeg ook klaar den Afrikaanse sma. En den doet asan dati, omdat de besat ak Afrikaanse sma, na bonkoni sma. En daarom ik den voer den begis mak op of Afrikaanse continent. Gogo roko roko, en dat is man ook kies nou een krimoni. Alleen wreedheden zouden doen aan de bigisme en dat niet één dag, twee dag of drie of vier dagen, 400 jaar lang. En daarom heb ik vaak met tegen om te kassen dat die serieus zijn tegen de bigisme voor ono. En nog wat met plezier tegen de DDC. De DDC moest konden altijd herdenking voor de bigisme voor ono. En niet alleen in Amo juni na 1 juli, maar aher jari door brader na sisa. Want midden trots op den bigisme voor ono. En tegelijkertijd met Saar denk ook toe. Voor den san sa den mek mee. En ono san den no et ondro asong. Umag breite, tak desma no kontapa idee. Fukir den srefi. Kan de wang to doe wel, maar a gros no do asandati, want if de be do asandati, dan mina nga yo no bo de ti de de. Umus memre de asandati. No go eventjes, yung ta keep tune so eventjes over en bigisma, en dan, en daar, dan houdt het op. Nee, im denki, de sansa desma mek mee, bradanga sisa. Lekulas, mikis wang een filmpje. Dan, a filmpje is sorio. Tak den, lagi wet man. Want mi fin tak den sansa den doen al lagi sani. Ego go tek wang tu mansma. En dat de dwenye de mansma. Tak den mus go ap een seks nanga. Een dentra Afrikaanse vrouw. Niet om in de naam van de liefde. Maar gewoon puur, tak den de zeker, tak ik ching en meki. En dat den ching dat den ma e porna den sma anu. Dat den gewoon kweki den. Want den ching dat die bo controlator, katibosma. San nooit ete den si Afrika. Want na in den gebieden pere ma tjaar den bigisma go. Drape de den sma an... dus dat je want de sma dat ben sabi. Mino luku a filmpje go doro, want het deed mij te veel pijn. Berdanga sami mi tapa sani. Fufu e luku, fadema e do. Na Alexander ma si ono. Alexander ma e si ono. Dat ik kan do ala den soort san dat nanga ono. Maar wansan mi kan tegi den. Kan de uno no be abi akrachti feta feti dati, ma densa mek uno nanga ukush ede wiri, alas an den volg. Dus if one den DDC, a her Europese sani nak panya, dan ade ma eigen schuld. Want next nego zomaar. En if je ben de rechtvaardig, u kan taket de ma ano, asanat ano wa rechtvaardig sani desma dunanga u bigisma, dat di dibri sani desma dunanga u bigisma. En de aploeg dat in u, ap zo'n dekati, fu konkar unu dem chifu di dibri. En bonfur fu unu ebri ba rotsoi dati. Sana a reide dat unu mus de dem chifu di dibri op grond waarvan. Maar ik kan sorry, alle den sansa den doet tegen u bigisma, na walo di dibri sani. En baka dat die den tango doro na nga uno. Luku mi be arki eventjes een radio maar, daar hebben abe ook to over de maron en al dat soort dingens. Die moeten ook daarmee stoppen. Nogogo
tekening sa smal di do omen wiswasa nanga yu de tek den en dati. Want for students ma kat kotik mo po eta katibo so ware se wat men noem slaven. Ano tatak direk mo po ay dem ma da de long way in dem busine des ma sa kotik mo po be de in katibo tu. De nyama katibo tu. En alamala san fenwa okasi fu kotik mo po wan denom mananga sanat no wans manobo mananga asandati dadien dat kotik mo po. En dan hoe die akatibo ben ba, dan in a foto, ibe ap Afrikaanses ma di na drape de insrana den gebore. So weten niks af van Afrika. Da amandi sino okon preview leraar, dat he bige forteer walo negatief san in Afrika, gogo metides ma, san gebore tijdens akatibo. En des marati den man ab next fu go luko if sa ama dat etaki of het klopt of het de waarheid is den be aba asandati en dan tegelijkertijd bradangasisa wala soort sani negatief sani de ma pot nou tapu dat u kleur no boom dat u dongro is anobong sani, u ede viri nobong, en ga zomaar door, brarangas sisa. Dus mi feni des masang dure sana tegen u bigis, maar ik vind dat zij duivels zijn. Want nou aan die diberisan de dunanga Afrika. En de mag spreken van geluk, dat den Afrikaanse smafos katibo, die bevaren ala deng an libasan de den gona in trakondre dengwa Asia de bedek ba uktu in North nanga South America magogo akside en heim sa elib dape if oit Afrikaans is ma kondra pe da den du de wansani he kogwa Asia de me kogogo akside Asiata wande dat uktu et tege uno minus absoldo des ma maar miko ondek tak Afrikaans is ma elibin in bepaalde voeden kondra drape de na Asia. En zei de mek de bego dat is zo voor go beschaafd de libis massa elibi in de soort kondre dat die dus boem ati voeding kontrong en nekslag voeding bradananga sisa. Dus uno moes meki spotu nanga katibo. Uno moes meki spotu schrijf niet nanga akatibo no te katsan lekwa low sani. Nama boem gruwelijk sani bradananga sisa. En ik vergeef die mensen niet, zelfs doe de sanat nanga ubigisma. En zo'n volk, kree, die zei doe dat aan je, dat je doe dat nanga de mannen, en zijn volk dat die doe om je nu is wat san nanga u Afrikaanse sma. Sa jode safana edu in sranang. Het is toch het land van de inheemse, van de Arawakanen en de andere groepen. Ze hebben dat fijn is als ze dat konden. Dat is wat ik denk, maar dat ook de katibo uno. Ook de katibo uno, bradanga sisa. Maar dan is dat de sandati. Er deed je even niet dat iets maar de onvriendelijk gogomit denk. Maar aan de uno Afrikaanse sma. Nou weet mijn onderling effect fit naar mijn kandra. Dus, bradanga sisa. Echt een. Anusoso amun die zie wang. In de bezig naar den een bigisma voor uno. En wan prins Paris aan die. Unus go. Waka. Baka demand die zie. Het slaat nergens op. Des maar dat nog mag de nooit jou leraar. Want de sansado leer je na zo'n soort dom en achterlijk sani. Vee kan goe tegen des maar bakakatibo. Tak denk a huidskleur voor de no boom. De ede wiri no boom. Des de man san be blabla de san dati. Na beledig den creators, samek uno lek dongrolibisme,
anga samek uno nanga aede viri so abi. If you know mus gogo takanga de verlose libisma tak tak tak de ede viri no boom a kleur fu de no boom dai dai aba de katib go de dak des mana at dem chief de debri en abon tak de mo po uit Afrika want Afrika is ni goed en alla den soort rotzooi dat die beradanga sisa geef een moment de vooral des mo san geboren tijdens akatibo denk ik chimbo des mo san mo po fu Afrikaanse continent had heel lang een de be free next voor den san at no bende. Maar dan ook gogoloko aploeg zijn geboren in Noord- en Zuid-Amerika, het Caribisch gebied. Next voor Afrika de Besabi. Want de geboren daarbij. De geboren tijdens Akatibo. Na de principe de Bekatibo, de Afrikaanse sma, Bradalanga Sisa. En dan wereldwijd, Afrikaanse sma. Bige bribi den san dati. Vandaar dat asan biging. Want dema be leer de Afrikaanse sma. Tak desma san kotik mopo eita katibo. Tak na bong takru libi sma. Unom gogo bong moi na ngadeng. Terwijl dema e lei. Omdat dema no be wan me de tusma dati. Bong dru kawang. En dan denk ik, maar ze in een foto bekijken ook toe neer Gogomi Desmadati. Maar de Afrikaanse maar ze hebben konen een idee dat die. Na een jobo pot de soort in een systeem voor de sma. Dat is zogenaamd, ono zijn die in een foto opboen. En de trouwens zijn kotik mopo uit Akatibo, aden dat na takru. En dan mis heb ik jaren dan, desma voor een foto, ik neem ze ook niet kwalijk, maar Madeleine Smarati bij Gomei, dan een soort takkie dat is aan, en je begint leren om te renden, trasmasani. En ook toe, zadel desma ook toe, dan een tak Afrika, Nobung. Alleen voor de sma, nog eens een gevoel of een fieri, dat de wang gobaka naar Afrika. Dus denk allemaal aan de san doen tegen uno, hè, Bradanga Sisa. En daarom vind ik, ga heel goed om, naar de deidisi, lek van amundisi, naar keti kotimung, usap tak 1 juli. Tapa datum dati den bikisma fu uno no ben demoro in katibo mara wan tra katibo kon wel degelijk dat na katibo fu gogoforteer Afrikaanse sma ineens juna a leraar fu den sma en de gogoleer desma wala soort don sani wala soort achterlijk sani so sani tak demus haat disi demus haat dati. Des mamus hata ede viri sa de abi, dem hat a kleur sa de abi, want a kleur na di dibri kleur, en alla soort, je kan je niet bedenken, jonge brada nga sisa, alla de soort taki dati sa de ma pot tap den gran sma fu uno. En je porti des manati, geboren tijdens akatibo, dus zij weten 100% niet veel van Afrika af. Dus dan kunnen die idioten gewoon die mensen vertellen wat ze willen. En omdat desma ben de underdog, den teen dat die, de ma op guns en kanonnen, dat de ma erike tak, dat de ma valk, en noem maar op. Maar na zo lagi sani, brada dan ma sisa. En a feit, tak de man, ala dan lexam takik ba i viri no bu i kleur no bu wala so tsan fi no bu i im delek den in a be abribi strukturu ala de sort onsena gesan dati maar a probleem de telega de ftide
boemen voor ono Afrikaanse sma, Surinaamse Afrikaanse mensen en ook op, waarschijnlijk daarbuiten. We brief alle de sandati. En daarom ik dat je wakker naar een complex.

Nana wat de president no wa enkri folk no kan taki tak di Afrikaanse smakonja de kondo dis nanga dat na unu. Misabi tak di desma dati doro drape de yep yais desma sabeli dape sano be sabbo pal de sani. Sref so asiat e fu fursan fu unu. Luku bijvoorbeeld wamang lek een Boeddha. Is helemaal niet van Azië. Boeddha is gewoon een Afrikaan. Ik luka ede wiri. Ik luka ede wiri te de mij met de beelden. En dan man o jes was neesi. En dan ede wiri, a originele ede wiri. Sade ma met den beelden. Dat Google luka ede wiri. Nou wat enkele lange wiris ma. Wiri no deso. Dus dat minanga yu e leri dat Afrikaanse sma bede in Asia en watu etang telekadif tide drapede watu Afrikaanse sma elip ook tu in India. Mangoka aksi de India mek den de eerlijk if de Afrikaanse sma kon in akondre pede libi if na ogri den go do te ika den. Ano ogredes magogo duti ka den berdalang asisa. Des kolibi may nang aden bigis ma fu uno. And nogogo pot yu yesi moro nana wa angry folk that I'm de yu lerar ni don. Moro betre arki atori dan want uno jaso zijn meka programma archiatori fusa omus lei gogomit desma fu uno fusa omus lei nee yes we tak de waarheid gogomit desma fu uno want we hebben geen boter op onze kop u anono laina nga brudo dus brana nga sisa. En tek den sandi serieus. En nom ek nou een keer die trafolle komoren na mindri uno. En vaak u loop taki dak. Min u loop den elek maron, neger, kriool, anga den soort sandati. If wa Afrikaanse kondre be produceer negers. Of maron. Of wie dan ook, negers, kriool. Niks voor eens aan dat nog moppen voor Afrikaanse sma. Bradanga sisa. Die dan maar voor den sma waren ze geen negers. Ze waren ook geen... dus dan ben je dan aan dat die Bradanga sisa maron en noem maar op. Maar dan bakakak die boda in deze wap om een soort neng. Vaak mil op zor ono dat Suriname, minus ap suma konanga aneen dati, maar Suriname is gewoon Guyana. Ibe ap diri Guyana. Awang Nederland fufuru, dat Nasranang. De Ingrisman fufuru anpisi. A Fransman fufuru anpisi. Vandaar dat je Frans Guyana hebt, Brits Guyana. En je had ook Nederlandse Guyana moest erbij zijn. Dus Bradanga Sisa, milop tedeng amundis e beginnen. Want ja, jullie weten van mij dat amundis de of amundis no de altijd mooi broadcast den sandisi. Uno lip den bigis ma fu uno in Dunguru. Tak une memre den une herdenking. So langa mide gaan we dat wel doen. Bradanga senoso inoso inomus arki atori. En het maakt niet uit pe arki atori en meki of het hier bij Razo is. Of het bij een Friman Grong radio is. Den sandi si altijd wat taki. Altijd milop luku een National Geographic. I can look at what lazy that you see the foshi that look at what to the bakamakandra. That you see that alas ansa de manati e mekishi. Natuido we wrote all log.
En na sa Hitler, doe Hitler, dis Hitler, dat die. Nou, dat ding is, sorry, maar het is een geschiedenis. Het is niet onze ding, maar het is een geschiedenis. Dat hoezo kan ik niet praten, of mag ik niet praten, over Adi Dibrisani, Santek den Bigisma voor Uno. Tuurlijk mag je erover praten. En daarom vind ik het onzinnig dat een 1 juli de. Dan Karwa Wetman, ik weet niet of, uit welke soort een partij, dat allemaal mag contact met mijn verdraad met ook toe. Fusa Ede. Fusa Ede. Libide San dat Awansi, nu als man af contact next. Uno etaki, Bradangasisa, want Tedema Abi een 4 en 5 mei op de Dam. Het zou kunnen dat die mensen daar zijn, maar zover ik weet, minus heb nog een keer doos risa ego snap drapen. Minus heb nog een keer doos risa ik is een microfoon dat aan kan taki. Nee, dat is maar onderling de drapen. De. Maar dat zei de mektas aan de contact, uno altijd ons op ons maar uit Tweede Kamer en noem maar op. Zo ab daaraan. Het gaat niet om hun bigisma. Het gaat om onze bigisma. En nou, uno moest memoreren bigisma dat hij. Of we nou in Europa zijn, of we nou in Noord- en Zuid-Amerika zijn, het maakt niet uit waar we zijn. Wie zo bij het Afrikaanse continent, het blijft dat ja, we memoreren bigisma fee. Sanyama hebi katibo, brother Nassisa. En even, want Heertrasan even snel, Ghana, want ik een soort broodje, attackie dus niet letterlijk, hè. Tak boon voor de smasande, buiten Afrika, mag koi na kondre. Volgens mij, de wang gogo takasan dat nanga den parlement, fusra nang, was wang broodje ede, en dan desma kan kong baka, na Afrika, Bradangasisa. Dus, nogmaals, Amundisi, de maand juni, teken en leeripje ook toe den Sandati. Want volgens mij in de maand juni, volgens mij is het dan een inafguascoro, ja, vakantie. Dan leer dem ching boon voor of den san die si over de nasisa. Zodat dem ching dat e grokom, dat weten ze al, san tek dem bigisma voor dem. Maar op dem ching nou aan se, dat ja, nee, nou aan ching, san moes sabi, zei de bijvoorbeeld wel bij in Nederland. En zei de meki ook mo profusra nang, en kom takje zo, sanarida me kukofado in Sranang. Alleen sanat om leer dem chifu uno bradangasisa. Want uno vaak sami merk op, om een volkere, satsa tekel et teki en noem maar op, de herdenk den sani. En der abbeule voeding, sarien san doe dat nangades marati. Die zijn daar niet. Dus wat mij betreft, nog een keer weet men af, kon er op en niet uit, nog eens maar uit Tweede Kamer en noem maar op, kon doen zang. Laatst die president voor een Ghana, ja, in Tweede Kamer, ataki, de wani taki, katibo, moes erken, le kwam boon gruwelijk sani. En alle den Europees kondre, san katibo de Afrikaanse sma, allemaal weiger asandati. Dus, a soort een, sani san, een Willem-Alexander, bekon die wan spits, Rutte kon die wan spits, op grond waarvan? Wie houdt wie van de gek? Dus, Bradangasisa,
Nogogos na breedie omdat was ma et a Tweede Kamer ekong. Of omtrent Rutte ekong. Willem-Alexander ekong. En dan. We hebben dat niet nodig. We hebben elkaar nodig. Want na uno bigis manja makatibo. Ja, ja, dat is het makkelijk voor jou. Ik heb een microfoon dat je bla bla bla bla bla. Fusa zei je bla bla bla. If there's ma fu uno, want mine aksi de mana wa en kritak dem kompai mi. Me lip de mangi de creators. Dan, en, kuno gogo begi begi begi des ma next. Want des ma show de meter you up. I mo sel ku afetu a Tweede Kamer. Vooral de tijd die ze voor Akati wordt. Iedereen kent dat, maar dat hij met deze ref druk omtrent wat die mensen zijn overkomen, wat hun voorouders is overkomen. Het was een duivelse iets en bla bla bla. Niks, not voor de zand dat hij. Ik kom voor. Mine blame des, maar ik denk dat ik des aan mij en ik misma. Misman, no moest go mee naar een soort onzinnige zand voor deze. Maar liep denk je den creators voor uno. Want de reken dat ik na agado voor a Bijbel zijn naar deze schrijf, Mickey, dat het daarom draait. Nee hoor. Draait niet daarom. Het draait om de echt daadwerkelijke scheppers van deze planeet. En aan of voor a planeet die ze wang. Voor een min planeet zijn de. O de ene ding, pe uno sama moest dusan maka nanga makandra brada nanga sisa. Nolip en takia di so kondwen dat o kondwen. Luko no den bigis ma fu uno he. Me pur me pet giden. Ze hebben piramides gebouwd. Ze hebben nooit gevraagd aan een Indiër, kom me helpen. Nooit gevraagd aan een Chinees, kom me helpen. Ze hebben ook niet gevraagd aan Europeanen, kom me helpen om dat te bouwen. Nee, dat hebben ze zelf gedaan. Nou, de konifoeding, de ben met piramide. De met piramide helemaal in Noord- en Zuid-Amerika, in zo'n kondre, braden en assisa. Dus uno na no wan kris ma fan odo fu okay dusani ma ya yusef den bigis ma fu uno erfar taki an den pinas ma uit Europa wan des maris be pina den Morocco mi dri den de shinanga omen gudu den Morocco ndra pere de za indema e de dak an sport gudu Afrika gudu. Dus ik denk is no a denk is dat hey Kogogo fufuru in Afrika. Kogogo fufuru drapede. En dapede ook to yeshi. Tak desmano besabi. Sanda pasi eko. Want soms vraag ik mezelf af. Hoezo kunnen die mensen daar voortig kunnen gaan maken. En dat is pot de Afrikaanse sma in Asandati. En dan na een tijdje zetten ze ze op boot. Vaak aan dat de man komt op een Afrikaanse continent, go mek de soort sandati. Dat wan taki, de Afrikaanse sma, san gide man a toestemming, voor mek de soort gruwelijke, als het principe is, man moest go doach die telekwambo te kom. Volgens mij wisten ze niet wat eigenlijk gaat gebeuren. En wij weten nu wat er is gebeurd. De man, go pot de Afrikaanse sma in de forte drapen naar de Atlantische Oceaan. In Ghana, maar in Ghana, wang, om een precies aan de zee dat voor de Atlantische Oceaan. En dan. Daarom heb ik me never nooit op de Ayobo-Bribi-structuur. Want ik hoor, ik ben nog daar nog niet geweest. Misschien ga ik een keer. Dat na lok te voelen, dat daar gewoon een kerk was. Een kerk was daar. De Agados Ademaris Edin, volgens mij is het de God van de Bijbel die ze zelf hebben gemaakt. Nooit nog baarde, want ik aan de Saoedi bezig. Volgens Gogobouw,
un sort temple gimi indes macondre terwel u de biza fugogodu takrusante iha densma. Maar ja, if na yusre fe mek wan gado, kan je fa alles en nog wat doen. Uno ano uno mek den creators fu uno. Na den creators fu uno mek uno. En ano diari de mek uno. En gegeven moment, de wegos geef, de altijd decennies makom, fugu gota kanganes ma dat ee no gota pa way of life dat die ano bon jono. Maar dat kan op bepaalde momenten, dus maar voor uno, kan de ding de creators dat beleerden serieus. Want de creators kan ook gewoon afvissen. En dat is het dat hij die zanger dat opza. Vandaar dat wij genoeg profeten hebben gekregen voor uno nog een bepaalde sani, maar dat gaan ze zeggen. Maar dat wees Afrikaans, maar no hoor den schrijf morgen een regel voor den creators voor den. Betekent niet dat mama kan moppen helemaal uit Europa. Voor kon doe de wees was aan dat nanga ding. Dat is niet de bedoeling. Dus brada nanga sisas. Imag breedie. Tak den bigis ma fu uno no kier den srefi. Ik vind wie is de bekier den srefi mi bo begrijp as aan dat i. Maar dan mi no bode, you no bode, no a fu no no bode. Want dat suma bo mek uno. If alla de Afrikaanses ma kier den srefi. Dan no as ma no bede fi je bode moro tok. Maar eens ma no do as aan dat i. Trouwen, kotikoon, mopo eita kati bogogo set wa heer tralibi. Den trouwen die tang abaka. Wisten ook niet hoe de toekomst zal zijn. En tuurlijk waren ze blij 1 juli. Eigenlijk na 1863. Maar de man hebzuchtig ete. Dan ete kasani gomite na 1873. Bradanana sisa. En dan ook die Asanatik Ba, 1873. Neesje de mangogotek Aziatische sma, kon pot in sranen. En dat de man paide sma dat die. Maar Afrikaanse sma, 400 jaar lang, nooit akis wan pai, voor de rokos ade sma doe. Maar net traf ook wel. Dus daarom ik wat dat betreft uno na shengi usrefi. Omdat den kies money. Den kies grong. Maar you no kies next. Dus you na ab no money in you saka. Om dinges te gaan doen. Maar den af wel money in den saka. Fugo gobigi toko's, restaurants. En weet ik veel wat ze allemaal met het geld hebben gedaan. Maar dan kies money. Maar ubi kies man ook kies nou een kri money. En dan baka den teen dat die de gozadel de Afrikaanse man aan so lei. So lei, brada nan a sisa. En dan tuurlijk, dat is maar, no sap leksam tak ik ba, de no sap Afrika, want de no geboren, dat pe de geboren. Na den kondre per den bigisma bede in Katibo. Dus die mensen weten niks van een Afrika. Dus dat de wetmano kan verteren jou sa awani omtrent Afrika. En het waren geen mooie dingen dat ze aan jullie gingen vertellen. En dan asanati ben tja, volgens mij ja, zo Afrikaanse sranasma. Volgens mij telka heeft hij de tegen Afrika, de tegen de Afrikaanse sma. En dat de long huppel wel bakken aan wet maar zijn om een wies was zijn nanga eng. Om tapanga zijn dat bradanga sisa. Noris refas potu. Kwoge even nou een poko. En dan bakken aan poko dan. Mi wan draai wan filmpje die ono het is wel een beetje in het Engels, maar het is goed te verstaan.
over Sawang. Volgens mij is het een Afrikaanse mens uit een, Amerika. Die o takwan tusani dan omus arkiatori fu asisa en boom brader dan asisa, dus ik zou zeggen tot een show.

0: Iya, undoro baka na arki dosu eraso na nga a programa arki atori eno mo me kontrasi sa tak na nga uno arki bung berada nga sa it is well in it Engels man it is nit muilat Engels sang asisa etaki omtrent uno na nga omtrent a edelwiri sa bung furfur ya frau gogo poti.
1: Who told you your skin was inferior? Who told you your hair was ugly? Who convinced you that the features of your ancestors were something to hide? Wake up, my people! From Africa to the Caribbean, from America to every corner of the earth, our skin carries the power of the sun itself. Melanin is not weakness, it is nature's strength. Our skin survives heat, survives pressure, survives generations of struggle, yet still glows with power. Our hair defies gravity like a crown placed by creation itself. We are not accidents. We are original. We are ancient. We are the sons and daughters of powerful civilizations. Stop hating what the world imitates. Love your skin. Protect your skin. Honor your identity. Because a people who hate themselves can never truly rise. Who told you your skin was inferior? Who told
0: you? That bede apisi sa mi bewan me kubeyere brada dangasisa. Omdat de man die zie, verteer Afrikaans is me zo so lezen niet. En het meest gruwelijke is dat ding een next food en op boom, brada dan Assisa. Terwijl de creator zijn met uno, de sap nanga saden doet of niet. De sap toch zei van de met jou. En dan hoorde me ook tegen dat ik de weer in op boom. I kleur no boom. Vandaar dat boom voor ons maar begrijp blies. Trouwens begrijp wat we een soort lange wierie en tap ding en ede. Eigenlijk bisa we tegen hoe dat utap nanga asan dat die. Omdat je eigen scheppers, je hebben leder. En omus breedte, dat na uno wang abi a ede wierie disisa u abi. Ala den tra folku na langa viri de abi. Unu na den chief den creators bada langa sisa. En bungu furu den tra folku, mopo eit blaka Afrikaanses ma, vrouw omim taki. Want Afrikaanse vrouw kan mek omen verschillende soorten. De albino's komen allemaal toch uit Afrikaanse vrouwen. Dus wat dat betreft, om tap echt nanga de sandati, voor ik go change sanitap justin, as chin for you, na de creators make den. A ede weary for you, na de creators make den. En terwijl abe over den creators, sa omen godinne. Make dance on that. Want you make it na a build, dus de vrouw make it na a build, voor de bigi krachti dati. De vrouwelijke krachti. En den jiwa e de wiri, so for you can de connected na nga den. Want a e de wiri fio, na wa antenna, die met jou naar het universum, de wang. Maar die debris, dat minder. En volgens mij dan die debris dat Europa naar de intra-Europeaan. Want dan die debris kracht die dat is, zij hebben een hekel aan ons. Omdat de beste ons doen te pas toeren voor de creators. Maar dat is hier niet gelukt. Dus dat een konja zo op een planeet die. En toen zijn ze geschrokken waarschijnlijk. Voor ze, want volk. Ze hebben een wierie. En nu een keer trafolk. Nu hebben ze een wierie dat. En zo, maar je moet je eigen afvragen. Zeiden met de creators, met jou zo. En die den creators ben met jou, lek van, je ben moest de, nou aan trafolk, nobelip ja, tap a planeet disi. de no be bo stang ete balaga so da yo bigisma ben degba yo bigisma ben degba nanga ede wiri fu den dus if ti de de utrapo in asani pere ma forterio a lef fu yo no bo a ede wiri fi no bo a kleur fi no bo wie heeft dat aan ons verteld na den creators fu uno conte yo de sandati of na den very very sma sankatibo uno bigisma ya lusi na wan bigisani baranga sisa eluku ofara asandat go takti de de Afrikaanse vrouwen et te kasa ni net of het de doodnormaalste zaak is taka ede wiri sa den creators fu den gideng enige mens hier op deze planeet sa abi asandati en dan no boom voor fu uno wango go aba ede wiri le eluku ofara asandat go takti de de Afrika

Kersen. Maar nu zijn we heel ver weg van dat. Ik denk creators boko nodo de tapaplaneet die zie. Ze gaan jullie niet herkennen. Want deze sumademeki, fademek uno, dat weten ze toch. Dus if denk on ja tapaplaneet die zie. Voor mij naar hier grote pudo suku, per de Afrikaanse smade. Kan de televisie wat to Afrikaanse vrouw. Dan als we de virussen zouden misschien denken, oh, dit zijn Indiërs. Want ja, de man had blakke awang, maar de virus aan de awang. Dus als je op de soort de virus dat, dan betekent het dat bijna je een Indiër na wang. Want als je een virus hebt, dan heb je een virus, maar je hebt een virus. Yo viri negwa grom. E gwa lok tu. Dat wa daki dat naf connect you nanga a spiritualiteit. Ure ik dat naf soso demandu alasani tapa planet DC tak Afrikaanse sma wereldwijd bemus gogo bigeshi den schrijfje. Lek wat heel tras wat volk. Maar den sandi, vind ik dat na uno eigen schuld. Ik was mako als ma tegen dat i ede wiri no bo. A kleur voor jou no bo. Dat je soms ma die in dat soort onzinnige dingen geloven. En dat je pas den schreef aan naar lelijk de moest de auto libisme die aplange wiri. Dus ik zou blij zijn, dames, ik voel de kassand is echt serieus en me breed het dat ik had nog voor oma's ma toe. Die effect nanga anotak de na kofu, die effect nanga tra Afrikaanse vrouw, fu pura soort zijn dat tapje ede. Je hebt ook in one of de Afrikaanse kondere, dan hebben ze ook een asan fu mes die si mes lady en bla bla bla. Maar de president fu a kondere dat taki, noa enkele vrouw. Sango gopoti alanga wiri tape ede, die mag niet meedoen. En die meneer heeft gelijk. Ik bedoel, if dat je gelijker dan naar Azië, go minder de handi stani, want de dongro lek je, en de aplanga wiri toe. En brief me, if you go dape, lek wa Afrikaanse vrouw, de mau jagigwe, nou fos, de mau jagigwe, de mau verkracht je. Want dat is iets, en ik schrok toen ik dat las een keer, dat in one wiki, in one day, keer, dat in one wiki, in one day, in one wiki, in one moon, hoe many voeden Indiërs, en verkracht vrouwen. Dus dat boont ook op een god dat, want ze zullen jullie ook verkrachten. En de man atrobie, soms gewoon op klaar lichte dag op straat. Dus breed je dat in een godapje. Maar brelenga sisa, in een kader voor akatibo. En voor dat dat oorlog den bigisma voor ono. Dat ons jers den bigisma. In een kan jers van trasma. En waarschijnlijk als een atie had den bigisma voor ono ook toe. Tak we ook go do den san dati. En ook to den smasa ego go blis den steam. Omdat, waarschijnlijk al weet maar tijd dat a kleur fino boom, a lip fino boom, en ga zomaar door. Sumana desma dati. Zijn het jouw leraren?

0: Mina wan atno wa enkri leraar san du de viswa san tiha mi bigis ma sot libis mana yu yu na wan di dibri yu na wan di dibri ef ye du den san dati wan trafa si mino kan kardens ma san katibo u bigis ma dus brada nga sisa nomek trafol ku de yu an leraar Want do leer je wel eens wat dom achterlijk zijn, omtrent je zijn. En dat je rekent ook dat je faalt en noem maar op. Maar dat is gewoon gruwelijk. Mensen zijn gewoon gruwelijk, Abraham Assisa. En bon voor volgens mij onze sabbat geschiedenis voor Europa. Hè? In Europa, herde je maar bij kierkier den schrijfje. Herde je. Ja, zo mi go na lagere school. De ma leer mi 100-jarige oorlog, 80-jarige oorlog. Maar nu nga trafol ko de ma befeti. De ma befet onder elkaar. De ma befeti. Vandaar 100-jarige, 80-jarige. Isa om en vreed sani de wet ma be doen nga makandra. De bedoel mama, Google kan geschiedenis. De bedoel mama een wreeddadigheid tegen de schrijfje. Dus werd me onderling. Schrijfje, deze ma, die een evade onder een of andere paus. Dan, at dat schrijf toe, egi deze ma as egi. Maar ik denk ook hier de oma's, maar dus de wet oma. Zoals de oma, ben de een hekse, hoe ze die mensen noemen. Maar die mensen waren gewoon één met de natuur. Waarschijnlijk naar de morgen geleerden om één te zijn met de natuur. En die vrouwen deden dat. Maar vanaf de installeer, als ze de meekara christendom... Dan, een meneer is donderdag in een gebouw, die mag niet eens een vrouw hebben. Wat voor gekheid is dat? Dus hier, Libi Lange is donderdag in een soort gebouw. Hij heeft geen seks, je hebt geen vrouw. Wie houdt wie voor de gek? Ik zou een abdembribi structuur dat hij. Ik zou geen paus willen zijn, ik memiere dat ma ino op een oma. Wat moet ik daar gaan zoeken dan? Maar dat na een concept voor de man, brada nanga sisa. En vaak mil op zo'n uno toe, daaruit, dat Afrikaanse smaken in Katibo, moesten ze eerst gaan vragen aan die paus van die tijd, als hij dat wil zegenen. If you know what, echte, if you have a echte bribi structuur. Welke idioot kan bij jou komen en die idioot vraagt aan jou een segi atori di uno voor pot Afrikaanse sma in Katibo en dan heeft die paus nog zo'n grote, ik wou zeggen berg, maar laat me dat maar niet zeggen, tak egi den Columbus-achtige ma agrani. Dat de mag doen aan Afrikaanse sma Sadewani. En dan zegt hij er ook bij, want die Afrikaanse mensen zijn kinderen van de duivel. En dan tiede Afrikaanse sma vallen onder de paus. Omdat dende in een bribistructuur voor de wetman. En een bribistructuur dat hij heeft een paus. En dan nu, niet lang geleden, dan een paus, waar kon doen een excuses, naar de wanneer het gekomen is. Hoor je excuses aan je schrijfje? Onze voorouders, zijn jammer hebben katibo, je kan ze daarmee niet weer uit de dood halen. En dan ga je aan die mensen zeggen, sorry, wat hebben wij daaraan? Aan jou, sorry. Ano mio katibo. omtrent mi ibi geforter de intra europeyan tak tak afrikaanses mana dem chief den de dibri en die meneer heeft een bijbel daar en daar staat toch ook geschreven gij zult niet liegen maar zo zo leden maar er leed continu zo het gaat door de maar abi daarom braden asisa mi never nooit nobo mande in de man brebi structuru ef mi no ben sabi akatibo en later te ikon ta papa sirisi da moet je een beetje onderzoek gaan doen dan kom je er kom je erachter dat een dat een assijntje voor een katibo Afrikaanse sma mopo voor de paus brang asisa. En dan die dag, boven voor uno op de bribistructuur dat hij. Op de bribistructuur dat hij. Liever heb ik totaal geen enkele nuance godsdienst. Dan dat men moest op een godsdienst. Voor de smaak, doe de sanis tegen uno bigisma. Met die prins erbij. Die idioot zegt gewoon tegen ons. Dat wij zijn de kinderen van de duivel. Op grond waarvan? En de massa, ik wil accident zeggen, ze vragen niet aan die paus. Op grond waarvan zijn deze mensen duivelse mensen? Ze verzinnen gewoon de hele dag, verzinnen ze. Sanisano, deso obrangasisa. En middel de creators voor ik ben blij dat ik hun heb ontdekt. En ik ben ook blij voor mezelf dat ik nooit een christen ben geweest en ik praktiseer dat ook niet. Maar laatst met Peggy Waman, eigenlijk, we moesten doen met mijn aan dominee, want die meneer krijgt veel geld. Dat is wat ik heel veel geld krijgen van die mensen die daar komen zitten. En dan heb ik niks te maken als hun kinderen te eten hebben. Of die kinderen goede scholen hebben. Nee, die mama niet. Dus Sisa, persoonlijk vind ik hier hè, dat de houding voor UNO. Het is echt niet goed. In loco altijd. Alles mag leren, Johan Sani. Het is niet het probleem. Maar in loco zomaar leren, Johan Sani. Zomaar leren, Johan Sani, Bradang Assisa. En achteraf gezien. In elkaar heb je een bribistructuur voor de ensma. Als je een bribistructuur hebt, die een densma groen ligt, voor de katibo Afrikaanse sma, dan wil ik dat echt niet hoor. Tino sabi, maar van wat kan je isabi? Dan Yusuf moest maar tegen Israël toch dat, we nog de nangeren zijn die ze, want if na zo'n zijn die, des maar doet tegen onobigisme, en ik ben aan de kant voor onobigisme, dan wil ik die dingen niet van die mensen. En wat zijn die de ook toe brengen, Sisa? Als ze elkaar herstel betalen, moet je niet alleen maar aan Nederland vragen. Want Suriname bij de jaren voor de Ingrisman. En in de kantijn dat nee, dat is niet zo. Want zeiden met links verkeerde in Suriname. Na Ingrisman, op links een Asani. Ja, zo so de rechts. Dus Tes masih ay gogo aksi moni wan midad ni gogo aksi na wan sma moni. Mar masang ano ay aksi moni ya. If dadat na den sani ek kanit sa kada kenet nit mut don. Ma alleen ek do dar nit amei. Want dat geld gaat me bigis ma nit terugbrengen. En dan de vraag is sa yogo do na nga moni. Ef de ma di moni na yo chara moni baka gide ma. Want je hebt geen bedrijven, je hebt geen winkels. En je moet go baisani. Dat is zomaar, je moet go baisani. Dat is very, very smart, toch? Dus, koko de chimoro, in a verstaan voor uno, laten we meer volwassen denken. No, then I want thing, sa uno onderling, mus go om nanga makandra yep makandra if once ma de awang biji wan toko da awa bif gona asma dati go bay den nyana nga den dringi funo ma den sma mek po gen fu ab den san dati mar uno na be go bay san na den Ube go bay san na den tra langa virisma. Dat want aki yusref e yep gudu den sma. En ate den sma gudu, sabe niks te maken met jou. Dus, ala volke, deso, luku ya want to an sma uit Eritrea, daar in het gebied van Ethiopië en zo. Dat lijkt ja in Nederland, dat lijkt ja in Amsterdam. En mij is het dat je op een schrift winkel, als je even wel eens op een dappermarkt dat je schrift zegt, dat je op een winkel, en dat je volgt dan, en dat je is het dat je naar Smasan, San Jers dan, dat je gogo bij San Dappé. Maar, de uno Afrikaanse sma, srana Afrikaanse sma. Bijna te u op een presie wat winkel of zo. Mensen komen niet bij jou aan het kopen. En dat is een heel fout voor ons. Omdat alle den trafolko uno echar umonigo gideng. En ik denk dat mocht het zijn dat Isaki zo'n money vanwege katibo zou doen aan haar money. Je nou op toko's, je nou op supermarkten. Dus als je money dat is, wat je gaat bakken naar de sma. En je nou in een gevolg, ze op de sma dat is, want sneezy, op een winkel, sneezy go bij neem. En dan kan de atra een sneesie op een wang tra een winkelet naar een zee. Lens maar ego drape de. Maar alleen, uno las den sane, want we waren ook wel zo. Voor een de bezig naar een makandra. Maar akatibo, tjas hoan bigi burya komindri uno. En ook te creëren haat een tegen uno. En ook te wat rasan zang, bied je nou meerdere, na afgunst. We gunnen die anderen niet. Maar dan trouwen ze op afgunst toe, maar ze gunnen elkaar wel. Dus deze niet denk. Altijd waka. Maar in zijn niet veel aan waka. Dus om ons kon vader in wang heer trasot way of life brother Nangasisa. En meer dingen gaan doen met elkaar. Hetzelfde is ook in de Verenigde Staten, denk Afrikaanse sma onderling. Bonvoer of de mooi money vanwege zingen en noem maar op. trabajan con Gudu Fabija, basketbal en noem maar op. Maar ik weet niet, want mijn kanteides maar ze hem doen aan de money, maar ik weet echt niet wat ze dan doen voor die andere Afrikaanse mensen. Zoals ik denk, nu vergeet ik dat jou aan toe, zou wel degelijk bij je hebben, maar voor denk, dat je lekker te denken in een vliegtuig, en in zijn vliegtuig even doen. Dat bestaat die persoon niet meer. Dus die zei, oh mijn tekkel, etek, uno, en we weten het, we hebben het niet eens door. Maar, uno Afrikaanse Surinamers, maakt niet uit of je in de stad woont, of je nou op team voor de smaakotik moet uit dat katibo, uno denken in a way of life dat die. Dat jona, dat jona, zo. Nee, we zijn allemaal Afrikanen. Wala mala, ab wan probleem. En a probleem, we moeten look wan fasi, hoe gaan we dit tackelen? Maar no biget aki, aiki se mooi, arika taka falak, en noem maar op. Ane tjougo na nou wa enkri presi. Na nou wa enkri presi. Dus desmasawan amoni, ik gun je dat. Maar ik zou best wel willen weten wat die mensen met dat geld gaan doen. Gaan we scholen bouwen, het liefst. Want misschien zou ik dat wel doen. Scholen bouwen. Make them chingo na boom boom scoren. Zorgen hoe je ondernemer kan worden. Dat in Suriname, daar heb je gewoon de meeste winkels, is voor ons. Want om een trafolk op een winkel dat je deed. En we gaan daar ook dingen kopen, maar die mensen van hen gaan daar ook dingen kopen. Ik kan zien dat je op een toko, nou een trafolk nog in je toko. Maar om zorgen dat if je op een asan dat die, dat ono moest koko bij den san na je. Maar a ting voor begin 1900, de jobbo, klaar uno Afrikaanse sma, godoro, put uno op tegen elkaar, en dan nou uno ma mek wan kofu. Dus alle den soort takrusan sades ma do tegen uno, die dingen zijn gewoon geluk. A leuk ding voor jou ewa kan aan een complex dat je dong aan je achterlijk. Het is als aan een roko. Maar we leven nu in een andere tijd. Maar dan zou je binnen een ding voor een informatie en informatie lai. Informatie lai, maar dan is dat. Dus nos doherde inna oso. Nes doherde inna oso da ye sepa, sepa, sepa. Want yo luku saya luku tapate ife. Ma bon fursan if you know de tapate ife. Gelukkig dat een computer de. Wa laptop de. En gelukkig dat bon fursu unos ma. E potsan dape de. Jij moet een beetje op onderzoek gaan. Want wat nog eens maar, die broadcast zwart bewust zijn via YouTube of den soort kanaal dat die. Schrijf, if je loopt een Boyd Awards app atrasani. Dat is even weg bij me. Maar in ieder geval. Alle den soort Facebook, ja, dat bedoel ik. Er zijn zoveel dingen over onze Afrikaanse mensen. Engelsen zetten dingen daar. In Verenigde Staten, Epot Sani. Maar ook toe Afrikaanse Ranansma, Epot Sandra, Pede ook toe. Waar je iets uit kan gaan en leren, Brada Nassisa. Maar het allerbelangrijkste is dat sowieso om ons bondro, we moeten één gaan worden. En om ons gegepot maken, het op de passie voor nu. Gunnen anderen, liever afgunst vinden, of zo met afgunst. En ik alles aan voorbroken. En wat hebben we daaraan? Niks. Dus, en if once maar op een bedrijf of wat dan ook, wat winkel, dan zijn wij verplicht om dingen daar te gaan kopen. Nou, één keer te volk, nou kom makkelijk in wat winkel voor jou. Mensen om me heen, dat Afrikaanse Surinamers hebben een restaurant. En eentje is zelf niet zo lang geleden aan de overkant waar ik woon, heb je ook eentje. En eerlijk gezegd, Afrikaanse Surinamers gaan eten 100% daar kopen. En Wawalese meisje schrijft dat weet man, weet oma schrijft ik ook bij als Surinaams eten. En we moeten meer dingen gaan doen, brada Nangasisa. Zodat Terem Tjinfu Uno, ze zijn nou misschien 4 en 8 jaar. Maar Terem Tjinat Ko Abi 25, 30 en noem maar op. Dat Uno volwassenen moest je denken, zodat je denkt op je eigen toko. En dan mag dit zo horen, want in het verleden was dit wel, het mag niet meer zo zijn. Zomaar mijn kwadrapede. Maar je gaat wel naar de andere en die andere wordt rijk. En wat heb jij aan, daaraan? Je hebt er ook niks aan. Dus dan moet je beter op die makandra aan money. En solutie kan te kan aan eens toe. Wat ga je met dat geld doen? Yo, je hebt je zodat we een score kan komen, die dan ching. Dus alleen zo zijn dat die ook kan accidents maken. Zijn hoe je die tak de toko's en noem maar op. En het liefst, dan zijn dat moest komen puur uit de maatschappij en met wat money. Het moet puur uit henzelf komen. Voel dat je mooi hebt een trouwen. Wie hebben we een kredietje? Maar je hebt een trauma met kaka abwang misschien in de volgende straat. Want asandati een uno no abeng baradanga sisa. Daarom met uno, ik consumeer, we charu moni go, ki de langa virisma. Terwijl de langa virisma den loop je tego in awenkri au laf even anga yo. De i at dat den kost zoveel dat i pa en dat je gwe. Abreiti, maar no den tak alobi. Luko hier een ganzenhof. Daar heb je de radio een raso de. Dan zie ik wel dat een desma voor Afrikaanse continent ze in Libië drapen. Ze hebben ook restaurant. Ze hebben eigenlijk meer een sani de opo sani. En ik zie dat mensen van het Afrikaanse continent die in de Belmer wonen, de gaan naar de winkel dat voor desma. Maar zo hoort het. Zo hoort het ook wel lang als isa. En dat je af en toe zijn naar Afrikaanse sma. Zoma mee, mijn eigen bijs aan dat. Maar die loopt dan 10 niet verder. Want ook baka. Maar dat naar voor hun is dan niet. En dan kijk je naar binnen. Is het heel druk. Dus je moet sabi. pay you money ego abara nga sisa. En je hebt ook Ghanese hier wonen. Dan moeten we samen met hun optrekken. Want een president voor Ghana. Want de dedis minister heeft ook bij Oguasrana. Want a feni dat de Afrikaanse sma. Ze moeten als ze willen, mogen ze weer terugkomen naar huis. Dus dat na een gesprek ze aan mogen go doen na een Surinaamse parlement. Maar als van mij heb ik maar eens gedaan. Ik denk niet dat velen van hen zeg maar naar Afrika willen gaan. Want bovenop desmarati, en ik praat uit ervaring, denk je dat Afrika is niks. Dus eigenlijk desmarati, ta anga in de rotzooi, sa de wetman vertelde desma vanaf aan het begin 1900. Telekari heeft die ja, bovenop maar in Sranang, die zo ook denken, die ook minderwaardig denken omtrent het Afrikaanse continent. Maar dat komt niet van henzelf. En als je een beetje smaak voeding, liep je aan dat je nee, dan let op zo'n effort, me wansani. Het is belangrijk zo'n effort, je wansani. Afijn dat ik kan met een archiatorie overleggen, Sisa. Omdat ik luister niet naar geen enkele andere volk. Geen enkele andere volk hoeft tegen mij te komen zeggen, ja, jullie dit, jullie dat. Ik denk, show them it erop. Zonder Afrikaanse mensen zou jij niet eens bestaan. Hoezo? Jullie komen allemaal uit Afrikaanse vrouwen. Oh. Ga je geschiedenis een beetje na. En met eigen dingen, hè. Wel eens wat ik wat opmerking, wat we samen hebben, ook samen, een Marokkaanse man. En maar tegen me dat nou, die Joden zijn de eerste mensen hier op aarde. En meteen dat ik stop. Wij Afrikaanse mensen, wij, de vrouwen van ons, zij is de moeder van alles en iedereen. Want, wat langer weer is maar, never, nooit. No ma meki wan libisma nanga akush ede wiri. Mara akush ede wiri sma. Het is een feit dat dek is albino's. En de albino's zijn vaak een wetachtig. Maar nou een keer trafolk, no ma mek uno. Wa endi er dungrulek manga yo. Maar enorm, maar ik een tak ook gewoon met wantje in de actie af kush en de weer in de actie op blakka langa weer. Dus Afrikaanse mensen, de trots bakka suma jude en laten wij blij zijn dat. Nou, een keer volle tapaplanee disi, nog een taki, tak uno Afrikaanse sma, do disi nanga dat nanga ding. Echt niet. Ze heeft een filmpje dat edit op YouTube. Pekangoshi, de Afrikaanse sma, sang bevaren, ala de oceanen. Go in Trakondre toe. Ze hebben beelden daar gemaakt. En ik ben blij dat ze beelden hebben gemaakt. Dan kan dat alleen staan is heel makkelijk hier op de radio. Want het is gewoon een feit. Maar de Afrikaanse sma nooit nog een atrasma kondre. Om die mensen in boeien te slaan. Verschepen. En dan komt dat dat door Charisma qua Afrika. En dan moeten ze daar voor die Afrikaanse mensen gaan werken. Nee, Afrikaanse mensen gingen voor hunzelf werken. We hadden niemand nodig. Dus Desma, voor ons zei we kan een minderwaardigheidscomplex. Gooi dat ding in het toilet. dan de haren met haar wat racharen we moren varen. Want jij moet gewoon een trots persoon zijn. Je hebt niks om te gaan en in annexe Google Kibri. Jij bent gewoon de beschaafde mens hier op deze planeet. En als jij dat uno naar beschaafde sma, betekent dat naar een creator voor uno, met uno zo. En waarschijnlijk de takrukracht die naar de tralibisma, want no was man om al lukken jou dat uitdagen dat je, ach jij bent een duivel. Mensen kunnen je zeggen dat je een duivel bent, maar dan moet je ook duivelse dingen doen. Dus de Afrikaanse smassan in Asanda telek nooit en de brief de dat jij spoort niet. Ga in de geschiedenis die tegen me, of consort me, of reden waarvan zijn Afrikaanse mensen duivelse mensen, of grond waarvan. Dus, maar, unu kan soort fina, gonatap wal of den volku, die gewoon duivels zijn. Gaat maar aan je bigisma vragen. Sanyam aan je bikatibo. Gaat aan hen vragen. If walisi ik mop uit die sting, wat dood noemen, de gogo takanga den bigisma san de ootuk ba en het hier namals. Gogo takanga den. En den schrijf all leer you asani samot edak, het is stank voor dank. Tak ubigisma bij je trafolku. Want het enige wat die mensen hebben gedaan, nanak Afrikaans is maar in de panja. Meer hebben ze niet gedaan, Baralangasisa. En jaloezie nou een gruwelijk zani. Want daardoor een jaloezie met boomvoortekkelstek uno. Dus de jaloezie dat die kunnen we ook niet bij elkaar gaan zetten. Hoeft niet, Baradanga Sisa. Lukulas was maar eens sorry dat je de beelden voor Boeddha hè, zijn geen Chinees. Maar waarschijnlijk de Chinees voor Asandat voor Uno. Dat is goddelijk naar de Asandati. En bijna elk volk op deze planeet, Baradanga Sisa, hebben dingen van ons. Maar in plaats dat ze het toegeven, gaan ze zeggen, nee, dit is een Chinees, dit is een Japaner, dit is een Hindustan. Maar een heleboel van die mensen zijn dat niet. Ze zijn dat niet, brother Langasisa. Dus, Minokira, a telefoon voor me. Maar omdat a brother Dizzy Bob bel, I be give brother one sweet konijn.
1: Hij
0: komt niet meer. Ja, ik ga er.
1: Ah, oké.
0: En is dat zoals misdoen, ja, zo ik praat aan Boskopus, is mijn fijnste tijd van het leven.
1: Ja, dat is mooi. Je doet goed werk, dus ik zou zeggen, blijf zo doorgaan. Ik luister naar je. Je had het net over volkeren die op deze wereld zijn. Als ik een beetje de Bijbel volg, hè? Abraham heeft volkeren gecreëerd, toch? Hij schijnt de stamvader te zijn. Want via hem en met vrouw heeft hij Arabieren gemaakt. Staat in de Bijbel toch? Vermeld.
0: Mm-hmm.
1: En in datzelfde boek, dat geloofsboek, staat dus dat zwarte mensen vervloekt zijn, toch?
0: Ja, in de Bijbel, hè?
1: In het boek staat het dat zwarte mm-hmm. mensen vervloekt zijn.
0: Mm-hmm.
1: Dus een lijn van Abraham heeft een van zijn kleinkinderen vervloekt. Dus als ik die Bijbel een beetje volg, dan moet het zo zijn dus dat de duivel een zwarte mensen Afrikanen heeft gecreëerd. Want je komt niet uit de lijn van Abraham. Dus ja, maar ik weet niet waar. Daar kwam er dus vandaan. De duivel heeft ons gecreëerd.
0: Nou dan, dat heeft dat een duivel mee kunnen, hè. Dan hebben ze een... De zogenaamde scheppers zijn dan niks vergeleken. Want dat is wel mooi aan het doen, toch?
1: Luister, Artisametaki. Zolang je in dat boek blijft, zolang je in de Bijbel blijft, is dat wat daarin staat, dat is het woord van God, zolang je in dat boek blijft. Maar daarom moet je nooit geschiedenis erbij nemen, want dan gaat dat boek tegenspreken. Kijk, hè? Zolang je in dat boek blijft. Dus er is een sprookjesboek van Grimm. Ken je dat met Assepoester en de glazen kat? Zolang je in dat boek blijft, is het echt. Hè? Ja, toch?
0: Mm-hmm.
1: Oké, want je leest van de kinderen denken van, oh geweldig, oh, dat zou echt zijn. Zolang je in dat boek blijft, dan is het echt. Als je in de geschiedenis gaat, dat is niet op andere dingen dat boek helemaal tegenspreekt. Dus dat is het ding. Maar ik had een vraag, want je gaat zo, dat ik het woord gebruik, zo tekeer, joh. Hé, zeker tegen onze zwarte broers en zusters. Ben je niet blij dat je in het huis van de slavenmeester woont? En sommige van ons wonen met de slavenmeester en hebben kinderen met die slavenmeester. Dan heb ik het over zowel de zwarte vrouw als de zwarte man. Dan ben je niet blij dat je in het huis van de slavenmeester woont, Brad Ekwemba. Alles is geweldig. Alles schittert zo mooi. Ja, toch? Alles is mooi geregeld. Brad Ekwemba.
0: Ja, nee, ik mag dan toch niet opbouwen hier, hè. Tenminste, meer, hè. Ik zou dat niet willen. Ik hou te veel van onze voorouders.
1: En ik
0: ben aan hun kant.
1: Ja, maar Adi, want je leidt aan een mentale ziekte. Ik heb het even opgezocht. Want die Europeanen hebben het wetenschappelijk beschreven. Dus jij bent een opstandige slaaf. Zo moet ik jou dus nu gaan vergelijken met... als ik volg die wetenschap van die Europeaan. En weet je, ze hebben een apart woord voor Paracamimba.
0: En zo'n woord, daddy?
1: Trapetomania.
0: En wat betekent dat?
1: Trapetomania, ze zeggen dat het een mentale ziekte is. Ja, is dat Afrikanen die ze tot slaaf hadden gemaakt, dat ze die gewoonte hadden om weg te willen lopen. Terwijl de slavenmeester zo goed voor je was. Hij zet je aan het werk. dus jij leidt aan drapetomania, Bradekwamima. Je bent opstandig.
0: Wel, de mij kan nou wel een soort woord doen.
1: Ja, je kan het opzoeken, hoor. Dat is echt zo.
0: Oké. Ja, look
1: at me.
0: Ja, abom en met mama is aan aan aan dan hè.
1: Tambo brada, tambo.
0: Ja, oké. Ja, nou maar brada met wat opmerking. En dat wil zeggen dat een jongere ook toe. Dat betekent dat if you there et inna also voor den beulen voor onobigisme. Ja, dan is het hoogste tijd voor een loesnesan dat die Brother Asisa. Maar het probleem is, los voor Akati Bosani, wij hebben ook onderling een probleem. Geen dingen samen willen doen met elkaar. En asandati ik brokken uno brengen. Ze lukken nogmaals, met eigen ook bij Syriërs. Konde ja. Als je een keer op de dapper markt komt, dat ik kan zien asandati. Binnen no time, de Syriërs zijn kondapper. Ze hebben een restaurant. Verder op de hoek, sma uit Eritrea, konja toe. Ze hebben een hele winkel daar op de dappermarkt. En niet alleen daar op de dapper. Want ze reken op ze, dat is maar zijn geersding, die komen dingen kopen in die winkels. Nou, zijn we betekent dat je, uno moest op de zijn dat ook toe. En dan, uno ego go bij zijn, na jou. Maar we hebben even katibo, voor zijn dat uit uno een sting. Dat om je hebt makandra. We moeten. Dus ammonie voor jou. En dan mag ik naar Dorosee. Het moet bij ons blijven. En alatra volk abasan dat hij, hè? Alatra volk abasan dat hij. Behalve Afrikaanse Surinamers. Alle volk zijn elip samen in Nederland. Op de Egisani. Eigen toko, eigen dit, eigen dat. En dat is maar de ego bijzandapé. De man tak toe, tak amoni dati, amo circulair onder ding. Maar daar is niks mis mee, want zo hoort het ook, Brangasisa. Maar alleen, tasane komt op uno Afrikaanse en Surinamers. Ik zeg daarbij Surinamers, omdat je hebt nog voor Afrikaanse mensen van het Afrikaanse continent, die koliep jaso, en ze hebben ook winkels. En ding een ego go bijna makandra. Yep. En mensen uit Nigeria hier. Ik zie dat ze toch ook bezigheden hebben. Mensen uit Ghana, ze hebben dat ook. Maar het zou kunnen dat Uno-Afrikaanse Surinamers, we zijn dat soort dingen waarschijnlijk kwijt. Maar if you las one sani, dat toch altijd, ik kan ik een voorbeeld naar een trafolko, sa elibi samen na ngayuja in Nederland. Kogo luku sranang. Da sa eshi in sranang. Wie heeft daar de meeste winkels? Hindistanen en Chinezen. Mino, maar dat Afrikaanse mensen hebben dat ook. Nee. Tem dasranang, dakande wamang, tap den soort bakfietsen, hij rij, eser en sani, maar die heeft geen winkel. Oké, die doet zijn best. Maar de meeste winkels in Suriname zijn niet van Afrikaanse mensen. Dus je gaat hard werken. Je verdient je geld. en het natuurlijke is dat ammonifio is circulair onder uno. Maar we zijn volgens mij niet zo ver. Want we kunnen wel wat denken dat we zijn niks. We zijn dom. We zijn achterlijk. Andere mensen moeten ons komen helpen. Minus hebben even na in na way of life dat bon voor ono de. Maar ik meel ook de voorouders voor ono. En speciaal tot de voorouders zijn bij de Fos Katibo. Tapa Afrikaanse continent. Zij waren een niet zo lekker van ono kon de tijden die. Ze hadden bezigheden. De bij app ook te winkelen en noem maar op. Ze gingen bij elkaar dingen kopen. En dat ben ik een Afrikaanse continent tot een heel sterke continent. En de Europeaan, ik denk concept dat die vanuit Afrika. En dan niet alleen die concept, natuurlijk ook onze mensen. Bijvoorbeeld Desma in Wahel. Want ze Afrika bij Abi, na dat desma bij wa Abi. Maar de Afrikaanse mensen hebben daarvoor gewerkt. Ze hebben hun best gedaan om dat te hebben. Maar dan libisma ekon, dan wil je die dingen gratis hebben. Dan if Afrikaanse sma e ja geen gwe, dan komen ze op het idee, isaf sa wo duang adeng, wo katibo deng. Want mi beyere, taki een, je hebt ook grote landen daar in Noord- en Zuid-Amerika. Weet je, laten we een beetje daar naartoe gaan, laten we kijken. En dan gaan ze daar, en dan zien ze de inheemse mensen daar. En die inheemse mensen hadden slechts een speer. Maar die mensen die op die mensen afkwamen, hadden guns en kanonnen. Schoon en hel ook voor die mensen. Zo zijn die mensen hun landen kwijtgeraakt. In Amerika, de Mego, ik weet niet, 250 jaar dat Amerika bestaat. Zonder enige schaamte zeggen ze dat soort dingen. Hoezo? Dat land is niet van jou. Je bent gewoon een dief. Je hebt die mensen niet gevraagd dat je asiel wil. Maar nu komen mensen hier en dan komen ze asiel vragen. Maar die denken erop in Noord- en Zuid-Amerika. Ze hebben nooit iets aan die mensen die daar wonen gevraagd. Mogen we dit, mogen we zus? Mogen we alsjeblieft hier komen leven? Want in Europa valt niet te leven en noem maar op. Nee, met guns en kanonnen. Kier aladeng inheemse smasa elip dape. Suma kotik mopo. Kotik mopo. Maar voor de rest, een heleboel van die mensen hebben ze vermoord. En die landen gestolen. En dan ook die dat deed en mijn lukudeng een talkshow op a televisie. Dat je dat, trouwens, ons refeest als dat in bepaalde voeden en foto, ja zo. Wil men geen asielzoekers. Ze gaan die mensen bombarderen en noem maar op. Maar een asielzoeker, die vraagt nog om asiel. Maar vaak wakker dan, naar de Masango in Noord, naar Zuid-Amerika, hebben ze, de mensen die daar wonen, hebben ze asiel gevraagd aan die mensen? Nee toch, gewoon gestolen landen. Hetzelfde met Zuid-Afrika. Hebben die mensen gezegd van tegen die Afrikaanse mensen of ze daar mogen komen wonen, ze zoeken asiel, zoekers zijn ze? Nee, ze hebben gewoon die mensen vermoord en het land gepikt. Dat de man creëert apartheid erbij en dat in die mensen hun eigen land. Dus Baranga Sisa, wie houdt wie voor de gek? Wie houdt wie voor de gek? Dus, a punt voor me de, dat ono Afrikaanse Surinamers, we moeten echt heel veel dingen samen gaan doen. En if afgunst in jou, in je gunnen wantrouwen, dan zou ik zeggen, doe dat niet mee, blijf lekker thuis. En des mano, zouan wel, no kompot makana des ma passie. No go suku anso di diberima di oji yorka ai pota yorka dat tapas marati ai trawe go suku bakru fugo go pota tapas trawang da denke ki yoli spore ni chama ote wok mopo eta katibo ota jer lek katibo de ete en a fechte wa tegen elkaar. Dus, Brada Nassisa, ik ga even wat een beetje water drinken. En dan ben ik direct bij Kana Unu. En we spelen de Arki Atori. Tot zo.

Ja, dat is maar zo'n doel. Dat is wat takker kracht zijn niet tegen uno. Dat ik gebrada die ze zingen, dat door feit away. En eerlijk gezegd, me breedte dat me naar Afrika, hè. En dat me naar Europeaan. En ook niet een Aziat. Omdat een noa een keer die volk normaal zorgt naar uno tapu. Dat we dit en dat met hun hebben gedaan. Wat ik heb je zo toevoegen aan spiritualiteit, brother en Narcissa. Maar een lees was aan Jono eerst. En het is de vergelijking van Loco en Aisa. Begon met die moeder Aset, dan haar vader Asaru. Dus Loco, Wekaring. En Wekaras Abidjima Aisa. Laat er toevallig in de Surinaamse orale Winti-traditie sprake zijn van een magische boom. De boom van Loco, een hoge Winti, waar verschillende meningen en verhalen over rondgaan. Een Winti die zich manifesteert als een officier volgens sommigen. Laat deze Loco toevallig de man zijn van mama Aisa. Laat deze twee Winties toevallig een zoon hebben die balans kan brengen, zoals bezongen in het lied Loco Mikanti. Aisa sen aboy koyepi uno. En brother Aziza, de sandisi mopo. Fusé Aliba de Nijl, pe obigisma bede, en na pe, da pe de auto den bigisma fu onu ben mek den een piramide. En vaak mil op soor onu dat de bepaalde woorden sa onu abi, vooral a woord dis fu heru, betekent dat is ma die be lip drapede de auto in Suriname. Dus waarschijnlijk den vervoerus maakt me op uit den gebied dat hij komt in Suriname. En dan met op den Afrikaanse Surinamers die daar wat mee hebben gedaan op Rangasisa. De originele Afro-spiritualiteit manifesteert zich rond een magische boom. En het heet de boom van het leven. Deze boom symboliseert de spirit van de mens, de levenskracht met zijn of haar eigenschappen. Een boom die trapgewijs de menselijke eigenschappen herbergt, die te vergelijken zijn met de winties. Eigenschappen die een eenheid moeten vormen, om symboliseert de spirit van de mens, de levenskracht met zijn of haar eigenschappen.

maken. Laat het toevallig zijn dat de eigenschap om een meditatie om de mens evenwichtig te maken. Laat het toevallig zo zijn dat de eigenschap om spiritueel geboren, herboren te worden. Ozet genoemd en laat toevallig de allerhoogste geestentoestand die de mens kan bereiken in de hiërarchie genoemd worden. Verschillende namen voor deze zijn er voor deze eigenschap. En laat Ozar toevallig de man zijn van moeder Aset. En samen hebben ze een zoon Heru nodig hebben om in balans een eenheid te zijn. Het verschil is dat de orale Winti-traditie vaag is geworden met te veel verschillende meningen. Maar de Netero, Nasodekareng, Denden Krachtifu Unu Oktu, en haar woord Netero, Jesa woord Naturu. Ik weet niet of het hetzelfde is, deze drie namen die we ter vergelijking hebben gebruikt, zijn duidelijk omschreven als moeder Ozet, Zawekar Mama Aisa, en zij is de scheppende kracht en nog veel meer. Aisa is het hoogste geestelijke toestand van vrede en wijsheid en evenwicht. En Heru is de wilskracht. Bonfour fu uno no sabitu abradanga sisa. Taka her a christendom. Tak asanati na wansani fu Afrika. Met één verschil. Dat de man die sisa ngogo begin aan a christendom dati. Heeft alles wat zwart was, hebben ze dat wit gemaakt. Maar wansani, PSG, afro-onvriendelijk zijn, familie op de Soro Asanati, vader, zoon en de Heilige Geest. Maar bij ons is het de moeder, de vader en hun zoon, Heru. Uno ab den soort concept dati tak vrouw no de vader, zoon, Heilige Geest per afrouw de, want als je een zoon hebt, het komt niet uit een man, het komt uit een vrouw. Dus hoezo dan taki bepaalde voor de baby structuur, ik vind ze zijn gewoon vrouw onvriendelijk. Kan de denosabi tak anomansma met libisma. Dat hebben de godinnen gedaan, de vrouwen hebben dat gedaan. En het is logisch. Dus un owaka baka logica, nogogo waka baka sansa libisma sref meki. En je hebt genoeg mensen van ons die dit niet willen geloven als ik het zeg, dat a concept sanesma abtiredi, dat het een concept is uit Afrika. Want het is mij lukumi, lek mi edese ne rokobo. Manadens ma edese ne rokobo. Want die bedet apa, die ubigis ma bedet apa Afrikaanse continent, waren ze wel bezig met dit. Ze waren bezig met dit, Baralangasisa. En dan ook een bakakatibo. Ineens is alles wat jij hebt wit. Vind je het gek dat je een minderwaardigheidscomplex? Want als die dibri is voor jou, dat jullie hadden geen godsdienst en religie. Dat klopt.

op waar de spiritualiteit. En spiritualiteit is groter dan die andere dimens. En des ma fu uno san de in de trasma brivi strukturo ef na di fa arabiri ef na di sa europeian ga een beetje onderzoek doen dat je schrijft ook onder achter dat den concept sanisma abi hebben ze van ons gestolen. En dan hebben ze alles een en ze hebben alles een ja, dus dan hebben ze die concept van ons genomen en dat de man weet alasani. Maar er is wel één verschil. De man tankt de vrouw onvriendelijk. Maar bij ons, Mibeliza Sangiuno, net voor moeder mama Aisa, die kan je niet wegdenken. Je kan haar niet aan de kant zetten. Het hoort erbij. En one soort talkshow ben de laatst. En dan van mij naar een Turkse vrouw. Ik ook vertel eens maar. Een vrouw onvriendelijk zijn voor een Turko. Een vrouw mag niks. Een vrouw moet achter die man aanlopen. Mannen bepalen wat die vrouwen moeten doen. En ga zomaar door, Berlijn. En dan volg als aan de denk ik dat van. Een heleboel van die mensen, die hebben een soort bribistructuur. Maar een bribistructuur of ding, is er geen godin. Adiva Europeaan, geen godin. Alles is man. En zijn ze tot het idee gekomen dat Adam eerder was dan een. Hoe heet die vrouw, behalve Adam, ben u dat even kwijt, maar in ieder geval. Dan Agado Dati heeft een rib genomen van die man om een vrouw te maken. Wie houdt wie voor de gek? Teuno Sabi, want onze mensen geloven alles wat andere volken hun leren, maar gebruik je eigen verstand. If you know a volwassen vrouw, en misschien ben je getrouwd, je hebt een man. Zo belangrijk lekker vrouw. Want wie is jouw man bij op seks? En dan wordt die vrouw zwanger, niet die man wordt zwanger. Dus dat wil zeggen. Dus dat vind ik, hè, dat vrouwen, omhoorden vrouwen hoger belangen als ze. Maar je ziet dat hier, omdat uno go ook toe in atori voor de trafolko, dat zijn een paar van ons, ik zal niet zeggen allemaal, ook vrouwvriendelijk geworden. Ze vinden het normaal, want maas me gegoos door in de kerkie banje toe, maas me de ook toe in de moskee. En noem maar op. En dat voor hen is het de doodnormaalste zaak van de wereld dat er geen godin is. En dan ook de joodsoorten dat wij hebben wel godinnen. Dat is zo'n dekatief dat is afkodrie dingen zeg. Dat bestaat niet en noem maar op. Dus de mens moet je denken zo. Kennen hun geschiedenis niet. En dan is dat ding een bribistructuur. Want als je best op die bribistructuur voeding, dan zouden ze niet zo opkijken. Go met een. De sansa dentra een volko. Egi ding. En dan wat gebeurt er? Die Afrikaanse mensen of mannen worden dan ook vrouwonvriendelijk. Terwijl vrouwonvriendelijk zijn, komt niet uit Afrika. En ik ben daar niet mee eens dat
dat ik moet neerkijken, gogomiet vrouwen. Ik kom niet uit mijn vader. Ik moet mijn moeder hoog houden. En als je een vrouw hebt en jullie gaan seks maken, die vrouw wordt zwanger en dan krijg jij een zoon of een dochter. Dan ben je zo blij. Maar wat heb jij meer gedaan dan? Takatjinko, je hebt niks meer gedaan. Je hebt seks gehad. Je sperma is in die vrouw gegaan. En dan voor de rest, voor de rest niks. Je moet rustig wachten 9 maanden lang. Totdat die vrouw een bevallen gaat worden. En dan ben je zo blij, want het is een zoon, het is een dochter. Dan kan het niet zo zijn, Baradangasisa, dat je dan vrouw onvriendelijk bent. Nou, een keer maasma, nou maar met kwamtje. Ik kan het zeggen in Amman beren. Dat kan niet. De creator met de oemasma. En de vrouwen, misschien weten jullie dat ook niet, zijn gemaakt naar het beeld van de godinnen. Omdat in spiritualiteit, naar de oemasma, je doet boomvoers aan die vergeleken, dan gaat het maasmakrachtig. Ze kunnen niet zonder die vrouw iets gaan doen. En wie zou de wango doen? Maar dan nu een Afrikaanse sma, en hier katibo soort sani, ook om de in een soort een way of life, pe eigenlijk bribi structuur, zijn vrouw onvriendelijke dingen. Zijn vrouw onvriendelijk. En if je moest de een vrouw onvriendelijk. Dat betekent dat je nog sabi, volgens mij kan ik voor de tegen de vrouwen. Volgens mij denken ze dat een kind uit een man komt. Want alles is man. Ze hebben fabriekstructuren voor alweer, maar alles is man. Tot de dag van vandaag kan een vrouw geen paus worden. Het is iets van de mannen. En dan die meneer die dan de paus is. Ik weet niet wie dat heeft bedacht. Maar die mag geen vrouw hebben. Hij moet alleen zijn. Daarvoor heeft hij een geslachtsdeel aan. Zei de Mekka Abbas aan dat. Is het alleen maar om mee te plassen? Nee. Als er een vrouw bij is, is dat van jou een om zeg maar jouw zaadcel in die vrouw te zetten. En voor de rest kan je lekker op je bank gaan zitten. Je hoeft niks meer te doen. Maar die vrouw, 9 maanden lang minimaal, is zij bezig. Zijn er dingen bezig in haar lichaam? Dingen die wij niet kunnen zien. En ik vind dat nou een tof zijn, hè? Dat in die vrouw's buik, hij riep kinderen en mekkie. En dan jij als vader, je bent zo blij te aan die van de maand door. Dat kind komt eruit, je bent zo blij, want die lijkt op jou en noem maar op. Maar om eens aan jullie kamers maar doen, dat af op kinderen kon tot stand. Weinig dingen heb jij gedaan. Maar die vrouw die moet ervoor zorgen, ze moet weten wat ze gaat eten, wat ze in haar lichaam zet. Ze kan geen alcohol gaan gebruiken en noem maar op. Maar een vrouw voor Uno zijn net als de godinnen. Zijn godinnen die andere goden hebben gemaakt. Zijn niet de. Ik ga ervoor aan de Bijbel, doe ik naar Emek Alassani misschien. In een way of life voeding, maar in onze way of life, nee, zijn de godinnen die een heleboel dingen hier op deze aarde hebben ze gemaakt. Luku denk aan de meti. Dat zij leer voor de meti. Of komt akisayeshi voor de meti. Maakt niet uit welke dier het is.
Het zijn niet de mannen die gaan bevallen. Het is de tijgerin, de leeuwin, die vrouwelijke olifant, die vrouwelijke tijger, die vrouwelijke aap. Dus asana ti wamo sor libisma, maar je hebt een heleboel vrouwonvriendelijke mensen dat ze daar niet eens over nadenken. Dat zelf een boom heb je mannelijk en vrouwelijk. En het zijn de vrouwelijke bomen die vrucht dragen. Mie leer uit asana dat een vrouw maakt niet uit of het een dier is, of het de bomen zijn. Maar een vrouw, ik creëer ze niet. En als je googelt een concept uit het oude Egypte, dan draap ik bij je zie. Dat je de kracht die ze elkaar reën. En reën is een kracht die voor verlichting. Dus als je libifie dongro, dan heb je stak aan een. Maar zang a kracht die dat e leri, dat a mopo uit emma. En tak emma een pot en ja zo. Dus schreef a spiritualiteit dat die de sorio, ala de soort kracht die zijn de, dene vergetief tegen jou, tak den mopo uit demma. Dan leg ik van, heer voor uno, kom niet uit de vader, vader Asaru, we kunnen hem ook vader Loko noemen, maar hij komt uit zijn moeder. En was aan de schrijf je ook toe in de Bijbel, voor een, de enige geboren zoon. Nou, dat is een dat nou was aan die voor het begin maar dat die. Zij heeft maar één zoon. Ze heeft waarschijnlijk geen dochter gemaakt. Maar als zoon dat die, nadat Uno Ekari in het oude Egypte, was het Heru. Ik ben blij dat Heru helemaal in Suriname ook is. Dus uno Afrikaanse Surinamers, we kunnen niet liegen dat het niet zo is. En waarschijnlijk, Jabisma, zag Mopose Aliba de Nijl, de ook toen Asrana. Anders zou je geen hero hebben. Dus umus breed in de zandati. En als je komt op spiritualiteit, dan kan het niet zo zijn dat het alleen maar mannen zijn. Want denk daardoor, die zegt dat hij Adam heeft gemaakt. En daarna komt hij tot de conclusie, hey, ik moet ook een vrouw voor hem maken. Dus dat Nademan concept, maar bij ons is dat ding omgekeerd. Geen enkele godin vergeet dat ze man en vrouw moeten creëren. Maar als je dat naar zo'n voedingbribe structuur, echt iets achterlijks vind ik. If you want takip chimus de, 100% in mek umasma. Want leksami tak net. De meeste Santa Paplanet Dizzy, de meeste geboorte, maakt niet uit van dieren, van bomen. Allemaal heeft te maken met vrouwen, met godinnen. Maar ook een vadon, minder libisma, die gewoon vrouwonvriendelijk zijn. TDD, denk Europeaan, ik bedoel, ik denk de vrouwonvriendelijk. Miluku wan san las. Wan mi lop luku arki sa dema etaki in den talk show, ya. Dan. Da den eter een ding, den oma, hè. Net of de oma
moet maar huppelen achter hun, want zij zijn dit, zij zijn dat. Maar in Sanati, ik kom door een religie, een godsdienst, want die gaat bepalen dat vrouwen dit niet mag, vrouwen mogen geen paus worden. Mannen bedenken dat soort dingen. Mannen bedenken ze. Mannen hebben ook bedacht dat Adam eerst is, daarna komt Eva. Maar in onze spiritualiteit heb ik gebruikt en toen in dat hij, dat is eerst Eva en dan Adam. Want vanuit Eva kan je nog een jongen maken, een man maken. Maar dan hoor je naar spotu dat Adam met Eva. Hoe? Dus dat is niet typisch voor de man, hebben ze zelf bedacht. Maar ik denk als je een fabriek wil hebben en mensen moeten komen werken in jouw fabriek, denk ik dat je toch eerst die fabriek gaat maken. En dan ga je werknemers zoeken, toch? Dus die vrouw is de belangrijkste op deze aarde. En wama betekent me. Altijd je dat over een soort vrouwelijke kracht die dat die. Omdat kan de iwang een vent dat de vrouw moest magie, de lobby, de lops, de sansetaki. Ik zeg dat is onzin. Ik praat gewoon hoe dat ding is. Mij tegen dat ik den woonsa etja vroeg toe. Nee, mij dat ik mij betekent, want aan ik heb een soort weer de sandis nam tapu. Mij accent dat ik asabi dat tak na den umas mabong etja ra vroeg toe. Wist hij dat? Hij wist dat niet eens. Ik zei, waarom kom je met mij praten over dit soort onzinnige dingen? Het is gewoon een feit. Ik ben blij dat ik niet vooral onvriendelijk ben en dat soort dingen. Want misschien zou ik dit soort dingen dan niet komen zeggen. Want ik wil maar blijven lopen dat vrouwen niks zijn. Maar ik heb wel achterhaald dat het zijn godinnen die de mens gemaakt hebben en niet de mannen. De mannen probeerden het, maar het is er nooit gelukt. En dat was een kracht die bij de mindere tegen dat hier en nu. Uno no man. Waar heb ik elkaar de godinnen kom? En dat is toen gebeurd. En toen zijn wij Afrikaanse mensen geboren. Met onze mooie kushaar. Een mooie kleur. En ga zomaar door Bradananga Sisa. Dus een Afrikaanse is maar gogoluku alibi nanga wantra aya. Oh ja, ik weet wat ik wou zeggen over die vrouwen. Dus in de talkshow over het feit dat wang mananga wang vrouw edu asemroko, maar alleen omdat het een vrouw is, dan krijgt die vrouw minder geld. En tot nu toe is dat het geval. Is toch vrouw onvriendelijk of niet? Dus Asanati heerst naar Oemindri. En nog eens door denk je dat ik dit allemaal praat met de vrouw. Omdat ik die vrouw wil hebben of wat dan ook. Ik hoef toch niet dit soort dingen te zeggen om een vrouw te willen hebben. Ik kan toch gewoon op straat en dan praat ik toch met die vrouw. En dan vraag ik haar als ze wat met me wil gaan drinken of wat dan ook. Dat is wat hij dat nee. Jij bent niet mijn smaak of wat dan ook. Nou, dat moet je die. Je moet je gewoon een respect daarvoor hebben. Dus, Bradanga Sisa. Sap bakasuma yu e waka. Zowel de man als vrouw. Want je hebt bepaalde volkeren hier op deze planeet. Die gewoon vrouw onvriendelijk zijn. Zij mogen alles doen, maar die vrouwen mogen niet. Die moeten lekker thuis blijven bij de kinderen. Moeten hun hoofddoek een hoofddoek op hun hoofd. En van die lange soort jurken tot aan haar voeten. Maar dat zijn mannen die komen met dat soort ideeën, Bradanga Sisa.
terwijl er is geen enkele man die uit een man komt. Geen enkele. Of het nou christenen zijn, of het nou een moslim zijn, of ze nou een baby-structuur hebben van de Indiërs, of die baby-structuur van de Chinezen. Geen van komen uit mannen. Nos don denk je dat ik dit praat. Omdat ik wil dat de vrouwen mij leuk moeten vinden of dat soort rare ideeën. Nee, het is een feit gewoon. En ik ga niet liegen. Dus mijn afmek af programma toch? Zoals aan de. Echt mijn best kreeg one day die me kon erachter. Over die bomen, hè? Ik wist dat niet. Dat vrouwelijke bomen, dat HR vroeg toe. Het zegt toch heel veel. En bij ons als mens, is die vrouw en wordt zwanger. Niet wij mannen. Dus Baradanga Sisa, kom wakker in je eigen concept. Volg je eigen spiritualiteit. En tap fugo in de trasma spiritualiteit. Ook te voorzorgen naar poko. Dan ben ik gewoon oma tegen. En ik zag dat ze bijna net als hoe die moslimvrouwen aan hebben, met hoofddoek en noem maar op. Heb ik daar gevraagd: ben jij een moslim? Ja, ik heb een vriend, die is ook een moslim en noem maar op. En dan, pak een tijdje, dan kom je tegen Bakama, dan doe je een zonder de hoofddoek. En ik zeg: wat is er? Ben je weer geswitst of zo? Dat een tijdje dat ik nee. Een vriend zei bij Abi, Fanny, dat ook ik het een vrouw erbij. Want via de moslim mag een vrouw 3 tot 4 een man mag 3 tot 4 vrouwen hebben. Dus ja, zo'n Sranaans, maar waarschijnlijk de Maasma, die dat hebben gehoord. En ineens zijn ze ook dat geworden. Maar vanuit zijn afro belermi, adidati, dat betekent dat een denego in anefu alla drape. Dus ze gaan gewoon omdat ze meerdere vrouwen willen hebben. Want in een bribi-structuur mag dat. Ik snap ons niet aan Saoede bezig, hè. Maar ik ben blij voor mezelf dat ik me bezig houd met spiritualiteit. En een spiritualiteit waarmee ik bezig ben, die leert me een heleboel dingen omtrent de vrouwen. Omtrent de godinnen. En noem maar op. Zij denk ik dat mijn etak vrouwen justitia. En waarom zeggen ze niet die man justitia? Omdat Amoro bigis masan de in akrutu banyi sawekari muder maat. Zij bepaalt sa epsa in na hier namals tena abistimoro ma akrafio de ete da akrafio musgogo drape de in na de mindri en dan wordt je dat ook geluk de dade sa you do en if you do alle di dibri asani. Dan ga jij lekkertjes in de hel zitten, want naar je schrift zoeken. Dus daarom heb ik tijd op een planeet die zie. Sapsayedu. Want dan denk je dat deze abi een concept dat het gewoon een taki-taki is. Nee, nou een kruto banyi. En ik wil ook een kruto banyi dat
Want heb me luko a verschil tussen akroto banyi dati nanga fa ono libis majata paplani disi e vergelijk e shidensani. Daar kunnen ze zien dat wat entiteit tekistje in jou dan a entiteit dat je doet a ogri. Jij gaat niet gestraft worden. Maar nu kono in na rechtbank voor salibis mamekja. En die gaan niet zo ver dat aan een judo asani, maar wat entiteit te kiezen in juda en do asani. Hier krijg je TBS, je kan zelf 30 jaar krijgen. Dus dan ga ik liever me go in a kruto bangi voor abigimma, omdat ik kan dan, ik hoef misschien geen straf te krijgen, alleen omdat niet jij hebt dat ding gedaan. Maar nou aan, of nou aan Jorka kon je niet sting, of aan Bakuru kon je niet sting, of aan demonen kon je niet sting, al dat soort dingen houden ze rekening mee. En dat vind ik tof, Oberlengas is er. En dat is een Afrikaanse concept. Dus ik heb liever mijn eigen ding dan die dingen van die andere mensen. Ik vind persoonlijk, het slaat nergens op. Het slaat nergens op. Kogo even bakana a pauze. Zangi a groen licht voor de mangogo katibo Afrikaanse sma. Die meneer heeft toch een Bijbel? Staat daar niet geschreven, gij zult niet doden. Gij zult dit niet, gij zult dat niet. Houden ze daar aan? De hoorde schrift naar een sanati. Of de behoorde schrift naar een sanati. Afrikaans is maar nog ook weer katibo. Dus je schrift dat des maar een brievenstructuur. Maar ze houden zich daar niet aan. En aan God of voor een Bijbel toe. Die heeft die mensen nooit gestraft. Nooit heeft hij tegen die paus gezegd, dat wat jij gaat doen is niet goed. Je kan geen mensen gaan nemen, dan ga je ze in een slavernij brengen. Die mensen hebben niks gedaan. Maar ja, te schrijft met je eigen brievenstructuur, dan kan je van alles en nog wat daarover zeggen. Maar er zit geen logica in. Dus voor de zoveelste keer, Brother Aziza, met Tego, Libines, Mananga, de Bribistructuur, Jidema, de Sanbaka, ik zou zeggen bedankt ze. En voor de rest, Libiden, kom naar je eigen concept. Kom naar je eigen concept. Want Libisme verteer je, Baka Katibo, dat je nog bij afgodsdienst, je had dit niet, je had zus niet. Nou, spiritualiteit komt uit Afrika. Daar komt het vandaan. De asane komt op de mens. En die spiritualiteit, Afrikaanse sma, panya asanta paheer planeet disi. Maar je hebt van die onvriendelijke mannen. Dan ik ook draaien aan poti naar lekva dengwani. Want ze willen graag horen dat de man dit, de man dat. En noem maar op. Maar ik ken geen enkele man die met een vrouw naar bed gaat. En dan is het niet dat de vrouw zwanger wordt, maar hij wordt zwanger. Wie houdt wie voor de gek? Zelf de leeuw wordt niet zwanger. Het is de leeuwin. Het is niet de aap, de mannelijke aap die zwanger wordt. Het zijn die vrouwen. En als je dat wang, me vind je moest man een idee van een schepping zitten. Zonder vrouwen geen leven. Zo is het gewoon, Abraham Aziza. We gaan even naar een pokoe. En eenmaal wat over Heru en zijn moeder en zijn vader hadden, dan zou ik zeggen, dat is deze pokoe. Mag.

0: ya hero hero mino dena inni emi ultuno dena inni apa dana ngasisa maar ik ben blij dat dit in Suriname is. En ik denk dat een heleboel Surinamers niet weten wie Heru is. Heru is, die is dus een Amanda die in Pananga en Mameken Fukan de Aforlosser voor Uno. En niet alleen voor ons, voor alle Libisma. Want deze manier met is niet speciaal voor Afrikaanse mensen. So, ze maken die dingen voor iedereen die hier op deze planeet is. En kan de natrapresie, ik weet niet of ze dat hebben, maar kijk, een voorbeeld in Jamaica hebben ze het over ja. En ik ben erachter gekomen dat ja werd zo genoemd in Sumerië. En als je actie met Sumerië de, nou, de Arabieren vervoerden grondrapen de voedensma. En waarschijnlijk hebben ze die mensen verjaagd. En die mensen zijn dieper in het Afrikaanse continent gekomen. En dan heeft Afrika, wat het Midden-Oosten wordt genoemd, zijn ze waarschijnlijk kwijtgeraakt. Want nu wonen daar die Arabieren. Maar daar woonden geen Arabieren. Daar woonden gewoon koesharige mensen. En dus maar dat die beschreef het op klei tabletten. En Wang Mibeliza staat wel eens een profeet die zowel in het oude Egypte als in Sumerië tegen die mensen gezegd: no skrif sani epoti, nepot alazant ab den stom. Want juno sabi sa den trafolku odu ef den kon fin den sandisi. En dan gebruikte ik mijn eigen verstand. Want zijn lekwa atoombom was op papier in het oude Sumerië. Dus waarschijnlijk de man tek des aan dat hij kwam om in de kleitabletten. En dat de man go do des aan hij. En waarschijnlijk nadat hij a profeta be bedoel, no skrif alas aan poti. Want in ons sap zaden trafolku ogo go do te den confidence aan disi. En ik weet wat ze ermee gaan doen. Ze hebben gewoon atoombommen gemaakt. En de bank, de atoombom, Walesi toe, volgens mij Amerika op Japan. En telkens heeft hij dus maar dat een probleem naar de Asandati. Dus, broeder Nassisa, wij Afrikaanse mensen, er is totaal geen enkele reden om je minderwaardig te gaan voelen. Het hoeft helemaal niet, broeder Nassisa. Maar te jongens op je eigen geschiedenis, dat je ook wel zo ja. Maar te jongens op je eigen zani, je volgt de zand dat moro. Dus wij Afrikaanse mensen, we zijn de meest geniale mensen op deze planeet. En waarschijnlijk na Asan dat hij konou mindri, jaloezie. De trafolk wouden waarschijnlijk dit hebben wat wij hebben. Zij hadden het niet. Nou, dat, wat doen ze? Ze gaan het gewoon stelen. Klaar om in Afrikaanse sma. En dan nu gaan ze doen net of die dingen van hun zijn. Maar in concept, dat hebben ze van ons. Laatst kom ik erachter. Alles is man en vrouw. Maar in zo'n babystructuur is er geen vrouw. We kunnen in babystructuur, ze moeten het zelf weten. Maar in dat gebied daar waar ze wonen, was het nog altijd een man en een vrouw. Je had Allah, de man. En je had Alet, de vrouw. Maar nu is daar helemaal geen vrouw meer. Is alleen maar een manspersoon. Lexamtei ik basrefi, christendom, vader, zoon, heilige geest. Weer ook die vrouw weggehaald. Terwijl om de eerlijk nangami, met die naar de vrouwen en mijn kipje. Bomen naar de vrouwen. Dus Alassani, in haar spiritualiteit, zijn vrouw nog de, is niet goed, Bralangasisa. En mijn mama begrijpt zo'n smatapa Afrikaanse continent. Die abi een denbribi structuur dat die. Ik ben kan denken eerder dat ons aan de buiten Afrika. Zijn we alles kwijtgeraakt. Maar daar, op het Afrikaanse continent, moeten toch mensen zijn die nog geen oude dingen hebben. Maar nee hoor. Schrift op het Afrikaanse continent. Heb je. Sommigen zijn christenen. Sommigen zijn moslims. En een vrouwonvriendelijkheid. Is niet normaal. Want schrift de Afrikaanse mannen die dominee zijn. Ik vind ze ook allemaal vrouwonvriendelijk. Maar van wie hebben ze dat? Niet van onze concept. Voor een concept, voor een travolco. Die waarschijnlijk zit in een systeem om vrouwonvriendelijk te zijn. En de Europeanen, naftaki dat, nee wij niet, jij wel, jullie ook. Want hoezo, hier in Nederland, ik loop met 10 kilo naar de andere kant. En die vrouw doet hetzelfde. En alleen omdat ik een man ben, dan krijg ik meer geld dan die vrouw. Gewoon hier in Europa, hè? Gewoon hier in Nederland. Als je naar een werk gaat en dit is het werk wat je moet doen, dan denk ik, iedereen die dat werk doet, moet dezelfde geld ontvangen, toch? Dus Bradanga Sisa, ons dan denk je aan de toridici, omdat wij terug moeten gaan naar onze eigen concept. Even je goed bidden, je gaat op je knieën en dan ga je bidden tot Awet Mangado, of je gaat bidden tot Arabiri Gado. Ik weet niet of Allah of die God van de Bijbel, ik weet niet of ze jullie gaan helpen. Want waarschijnlijk hebben ze een hekel aan vrouwen. Maar, en daarom heb ik me op dit concept voor UNO. Moest worden aan Sani voor Samia de Tapu. De kleitabletten uit Sumerië, hè? Is dat een mans makonja, tapa planeet die. En toen wouden ze ook een mensen maken. Maar het is ze niet gelukt. En gelukkig dat die mannen niet een zelfzuchtig waren, hebben ze tegen elkaar gezegd. We moeten de godinnen erbij halen. Anders gaat dit ons niet lukken. En dan denk ik, Gota kan aan de godinnen. En toen kreeg je een ons hier op deze planeet. Als eerste mensen. En een woord zal je maar voer op in de Bijbel. Laat ons mensen maken naar ons beeld en naar ons gelijkenis. Is ook weer iets van Afrika. Is ook iets van Afrika, Bradangasisa. Dus, de man heeft baka unu na ngau egi fatu. Want ze nemen die dingen van jou. En dan gaan ze die dingen tot dat van hun maken. En dan nou asan sang dengo go meki in asan at bon for fu uno de in asan at u de obra la ngasisa of this difa arabiri of difa european and look look yes and isami e broadcast no ik kan dat niet in Suriname gaan doen. Ik heb het geprobeerd als ik daar met vakantie ben. Maar die mensen denken dat mi edesi nero kobo. Dan denk je, wat heb ik me uit de sandisi? Want zo aan voor uno zit er zo diep in die andere mensen dingen. Dat wanneer je ze gaat vertellen van dat het niet klopt en noem maar op. De ECU, lekas masa EDC Nero Kobo. Dus als ik in Suriname ga, dan ga ik, praat ik met niemand. Je wil ze wat leren. En ik weet dat er een paar mensen in Suriname ook naar Arki Atori luistert. Ik weet dat sinds jaar en dag een Brada Rasta. Die luistert naar Arki Atori, Anno Diari. Dus, Anno Takitakis Manodena Insranang, Sabekang, Sabden Sandisi, je hebt ze ook. Maar niemand wil naar ze luisteren. Want desma de, nangaren christendom en noem maar op, zei je ook al legde uit en bla bla bla. Maar als ik nu een blonde pruik op mijn hoofd zet. Ik met de kia wet poeier naar mijn wet misschien. Daar ligt me nou aan wet man. En dan nu ga ik tegen hun praten. Dan luisteren ze wel. Dus hoe denk ik dat je het? Want if na te a meester fee, takoan sani, dan geloof je dat. Maar te wa eigen broeder voor jou tegen jou as hem sani. Daar look hoe abroeder net of hij niet spoort. En olanga u denomo in den trasmadribi structuro, het gaat niet goed gaan met ons. Het gaat niet goed en het gaat ook niet goed met ons. Wereldwijd gaat het niet goed met ons. Vanwege den zaan dat die bradananga sisa. Dus mekateen kon lepi. Dat we gewoon onze verstand gaan gebruiken. En we gaan niet alles klakkeloos nemen. Want we hebben daar niks aan, Bradananga Sisa. Kodebaka. En wat we zijn. En we potassan is etawalees di unufu asisa. Meka sisa taki pinza.
1: Who told you your skin was inferior? Who told you your hair was ugly? Who convinced you that the features of your ancestors were something to hide? Wake up, my people! From Africa to the Caribbean, from America to every corner of the earth, our skin carries the power of the sun itself. Melanin is not weakness, it is nature's strength. Our skin survives heat, survives pressure, survives generations of struggle, yet still glows with power. Our hair defies gravity like a crown placed by creation itself. We are not accidents. We are original. We are ancient. We are the sons and daughters of powerful civilizations. Stop hating what the world imitates. Love your skin. Protect your skin. Honor your identity. Because a people who hate themselves can never truly rise. Who told you?
0: Ja, dus wat volk ze er had in Srefi. En dan maar komt op hoge en je tand lek van jou de. En mij breedt dat je hebt nog eens met op planeet die ze. Afrikaans is, maar of het man of vrouw zijn. Ik ben blij dat die mensen opkomen voor hun ding. En dat is gewoon van Asande. Ja, toch, want vrouw weet dat ik zo maar kon tegen je. Dat ik boba no boom. A kleurfiestje no boom. A ede virifie no boom. Weet je, dus aan Afrikaanse sma, Google leer Afrikaanse sma, de vrouw, dat je moest op het wat langer wierig tap de ede. Nu, merendeels, naar de sani, baka akatibo, sari man kon sadel Afrikaanse sma, nanga, tak den ap chimf de dibri, a kleur voeden no boom, a ede wierig voeden no boom, en noem maar op. Ik ben met dat begonnen en ik ga waarschijnlijk hiermee ook eindigen. Is dat wij Afrikaanse mensen, we luisteren te veel naar andere volkeren. Wie is de kos je heer die het akwale soort wies was aan commit you? Jij accepteert het alleen omdat zij dat hebben gezegd. Ja, kan de boom voor ons maar. Sane arki atori. Want daar denk ik ba. Ach, wel een rotzooi amana te taki. Mi breed ik in misreven dat mi net ak nou een enkele rotzooi. Want een heleboel dingen kan ik bewijzen. Maar zoals desma e bla bla bla bla bla. Wil ik weten waar jullie bewijs is dan. Wat bewijs voor ons de? Dus midden en bigisma voor uno bigitangi, dat ze op kleitabletten dingen hebben geschreven, papira lolo, tapu muurfus fufu een bigigobouw. En ik ben daar trots op die bigismas daar van ons. Als je lekker bij Lukuguanga visie en ze wisten van dit en dit gaat gebeuren met ons. Dus daarom heb ik de schrift van die potsantapuskong. Want zonder dat zou ik geen archiatori kunnen maken. Dus ik ben die voorouders van ons dankbaar. Ondanks dat de BD in Wallen zo drukking, dat ze toch iets hebben achtergelaten waarvan ik, Brada Kwamimba, gebruik van maak. Voor zorg dat er een brada na Nassisa dat dit na ono zani. Na lexamen tegen in bon voorzien zijn, jullie kwam vrouw, ze hebben gegoos door in den kerkie bangi. Vrouw onvriendelijke dingen ga je horen. Alles is man. En dan, maar ik weet dat die mensen een heleboel dingen hebben gestolen. Uit Afrika. En waarschijnlijk hebben ze witte poeder genomen, op die mensen hun lichaam gezet, dat ineens is alles wit. Maar in Europa, de mannen bij op godsdiensten. Ze hadden geen spiritualiteit, of ze waren daar niet mee bezig, want spiritualiteit is overal. Ze waren daar niet mee bezig. Deze hebben gecreëerd de Igisani. En dan ook in Asani Salibisma creëert. En dat zit een heleboel van ons. Een heleboel van ons zitten daar in Bradanangasisa. En dan ook hier kijk graag voor de poliesma uit Asandati. Vrafadesma, Noan Bribi, Densansa, Plakasma etaki. Die een ontdekt ding zijn. Je hebt mensen als ik ook bijna overal. Overal per UNOD. Amerika heb je zo ook. Maar UNO heeft een big probleem. Dus maar de gewoon in de trasmabribi-structuur. Dan gide sma. Na mi, na alle de trabrada, na nga sisa die e. Tak omtrend de zijn. Die zie dat wij, u edese in een rokobom. Mi kan tegen u dat mi edese roko falak boom. Ik bedoel, ik kom toch ook uit Suriname. Suriname is toch een christelijke land. Maar hoezo dan? vaak meer op zo'n uno. En ik ben blij dat mijn oma en mijn moeder dat dan deden. We hoefden niet naar Rust en Vrede Kerk gaan. Terwijl dat ding 5 minuten lopen is van mijn huis daar op de Gemenelaarsweg. En ik ben blij dat ze ons als kind niet daar hebben gestuurd. Want dat was eigenlijk dat mijn moeder was christen toe. Maar ja, if you love make money, dan zou ik denken van... Ik wil gewoon trouwen, dominee. Want het is gewoon geld verdienen, gratis. Die mensen gaan keihard werken. Van maandag tot zaterdag. En zondag, die meneer die wacht erop... dat jij je geld daar naar hem gaat brengen. En heb je een up money, dan heb je een probleem. Want dan vindt hij jou niks. En Bradangasisa, nogmaals. Kom naar huis. Je vader en je moeder wachten op je. Ze willen hun kinderen terug. Maar Mabif, omdat ik ook wil dat wij met z'n allen weer terug gaan naar huis. Dus hoe denk je dan aan dat die Brother Nangasisa? Want, minus heb nog één Christma, die een broadcast den Sani, Sami een broadcast. Ik neem ze niet kwalijk. Kan dit dan ook mee voor dat hier? Maar ik weet wel dat ik waarschijnlijk gemaakt ben door de scheppers. Voor praat dit soort, een tak dit soort toordies naar uno. Nu denk ik dat die me geboren. Dan dacht ik, oh ja, ik wil dat worden. Nee, Abadangas zei, ik was gewoon een man van de straat. Ik ben wel ogri sani. Ik wil mijn weri idee haar nefie ging. En noem maar op. Hoe komt het dan dat zo iemand een archiatori gaat maken en noem maar op. Maar if de creator zit je zo, dan zal het zo zijn. En anomie, kan je boem voor uno zijn, dan ook kan de uno ook toe, den creator city voor de bepaalde sani, maar je hebt het niet door. Je hebt het niet door. Dus ko daar ai. En ko tek den san serieus. En...

is ook allemaal gebeurd. Maar dan nu is het moeilijk dat die mensen nu luisteren naar Arki Atori. Dan is het een beetje moeilijk voor die mensen om te gaan switchen. Wie is mijn bode? Amasa e prata boskopudisi. En iemand anders doet het en ik luister. Ik zou zo blij zijn om die dingen daar te horen. Want het is jouw mensen. We waren ermee begonnen. Naar een bigisma voor Oudu. Mijn lobby. Sanyama hebi katibo. En dan, if you have a liefde dat gidens, maar dat je leeft met hun mee. Dan, you can praten to a boskopo ook toe. Het is niet iets dat ik dat moet doen. Of dat ik dat alleen moet doen. Nee. Gogoloko zal een creator put in you. En dat moet je dan gaan doen. De Arabieren en de Europeaan, die gaat niks in jou zetten. Dat jij dat moet zijn. Want de creator voor Odo, en de McDominees. Want Dominee, die praat dingen over Awet Mangado. En dan houdt hij gewoon die mensen voor de gek. En wie is de Arkimi? Ik heb niks te maken met ze. Of kan de was massa egos de alasonde? Misschien gaan ze aan die dominee zeggen dat je een meneer hebt. Die meneer zegt dit. Ik kan tegen ze aan het hotel dat luister niet naar dat soort idioten. Kom lekker naar Jezus. Want hij is onze verlosser. Onzinnige Sani Heru is onze verlosser. We kunnen nog niet een witte man hebben die ons verlost. So wat hebben de witte man juist gedaan? Charu Gwen Katibo. Samen naar de Arabieri. Dus laten we ons niet voor de gek houden, brother Nangasisa. Ik zie dat Aten de Tangi takute kute fu arki baka wa aflevering fu arki atori. En mi etang suku sani waarover ik met jullie kan bespreken. Want het is niet zo dat ik een keer ga denken, ik ga helemaal stoppen met dit. Ik doe dat niet en ik doe dat. Waarom ik dat niet doe? Ik doe het voor de voorouders. Want de voorouders nolop ook toen niet a way of life voor uno. En ik hou van die bigisma en helemaal de smasanya maebi katibo. En die andere groep waar ik ook van houd, dat na de sma voor uno in het oude Egypte, way, way back, den tjawang een. Want zijn waka 4000 jaar onafgebroken. Niks en nog eens, maar nog maar even naar de Sandati. Want de soort de no-no de. Dadelijk de Sandati no de moro. Dat volgens mij boem voor uno ook kree. Want ja, er is geen Jezus meer, er is geen Allah meer, er is geen die, dat meer. Maar ja, ik zou blij zijn. Even ook moeten uit des Masani. En dan volg je je eigen ding. En ik persoonlijk zal alles aan doen om weer hier te komen in de studio voor broadcast dance aan voor Uno. Wat moet ik anders doen? Moet ik thuis gaan zitten? Niks doen? En ano misrefi komt op een idee voor dit op een passie die zie. If the creators make you tak na dat je moest doen, vroeg of laat, dat je doet. Omdat de one niet aan dem team voeden, moet weer bij hun komen. Dan heb je tak na de dibri kracht die,
du omen wie

wasan na nga uno. And that is it. Barala nga sisa. Nokmas tangita kute-kute ang fuarki. Amo breti e fu sagugoduan sa ni uktu na nga rin saan sa iyere. Ayo, ayo of niks te geloven wat ik zeg. Maar ga kijken als die dingen zo zijn. Ik zou zeggen, met mama Aisa Anana en anga vooral Heru denanga uno, met den bescherm uno, en met den opa afverstaan voor uno. En laten ze nog meer mensen maken die e prata boskopu. Dat is wat ik zou willen van hun. Omdat meisje taki de chief tamare zijn helemaal de klus kwijt. En temora furus ma otak den sandisi. Dan gaan die mensen het misschien. Ja, dan gaan ze het geloven. Ik me bij de wans ma sa be arki atori en da wan trasma. Bij broadcasting, ik zou blij zijn met die persoon. Om één simpele reden, ik hou van mijn mensen die op me lijken. En ik hou ook van onze voorouders. En ik weet dat ze een heleboel dingen van hunzelf kwijt zijn geraakt. Dan ga ik blij zijn als ze mij uitkiezen. Omdat wat we verloren hebben, op zoek gaan naar dat en tevinding. Daar ga ik broadcasten en dan ga ik trouwen. Dus niet alleen ik hoef dit te doen. Jullie ook thuis. Jullie kunnen ook een archiatorie maken. Maar je moet eerst je onderzoek doen. Zodat alleen Sansaye Taki kan je bewijzen. En de rest hoef je geen zorgen te maken. Die schrijft op de woord in Jumofo, Fidiatori. Maar je moet gewoon openstaan voor hen. Want ik denk niet dat ik de enige ben die dit kan doen. Maar je moet meerdere mensen hebben. Dus je kiest het gevoel dat hij dronk gewoon een barboskop oma. Of een barboskop oma. Betekent dat demekio. Zo fasi, alleen dat jij dat gaat doen. Het is niet iets van Kwamimba alleen, nee. Het is iets van ons. En ik vind dat er ook meer vrouwen moeten opstaan. Voor je praat van boskopo, hè. Leg van Assisa Sami Bedraai net. Het tegenwoordig omtrent een assisteem. Pe uno kon vado na inni. Dat vrouwen dat ook een. Trouwens, ik weet wel een vrouw dat is een. Met haar maakte ik jaren een programma's. Dus het is niet alleen iets van de man, het is ook iets van de een, vrouw. Dus if je sabi, taki jabasa dat in you, ik zou zeggen: kan je ook contact met me nemen? Dan kunnen we allebei gaan kijken van een. Heb je de boom bezig? En dan kan je ook archiatorie maken. Als zou je hier willen komen bij Radio Razo, ik heb 3 uurtjes. Ja, dan mag jij voor mijn part ook een programma's komen maken in die 3 uurtjes. Dus het is niet alleen iets van mij alleen, hè, Bradang Assisa. If you abasanat in you en je weet niet waar je naartoe moet gaan, waar je moet beginnen. Nou, raadpleeg me. Komt wel goed. Zo, so, met mama Aisa nanga anana de nanga uno. En met heru koyep uno in alle den soort verveer sani sa us dona inni. Want heru, die is onze verlosser. En geen enkele witte man. Tot de volgende keer.

0: Kamp met het NOS-journaal. Iran heeft raketten afgevuurd op Israël. In het noorden van het land gaat het luchtalarm af en het leger waarschuwt de bevolking voor inslagen. Er zijn nog geen berichten over schade of slachtoffers. Het Israëlische leger zegt tot nu toe alle ballistische raketten uit Iran te hebben onderschept. Eerder vandaag klonk er al dreigende taal. Een woordvoerder zei dat Iran zou reageren op Israëlische luchtaanvallen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen vanmiddag zeker 2 mensen om het leven. Jos L., ook wel bekend als Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter het onderschepte cocaïnetransport van vorige maand. Spaanse politie vond toen 30 ton coke op een schip dat ten zuiden van de Canarische eilanden voer, een record. Een organisatie die is gespecialiseerd in internationale misdaad bracht alle scheepvaartroutes in kaart en ontdekte zo dat Jos L. een grote speler is bij die transporten. Feyenoord bevestigt het ontslag van Robin van Persie als hoofdtrainer van de club. Op de website staat onder meer dat na analyse van de resultaten de conclusie is getrokken dat de club beter met een nieuwe hoofdtrainer kan starten aan het volgende seizoen. Hij verdient zeker credits voor het afsluiten van een moeilijk seizoen, schrijft technisch directeur Davy Rigaud. Uiteindelijk wist de club onder van Persie toch Champions League voetbal veilig te stellen. Feyenoord zegt binnen enkele weken bekend te maken wie van Persie opvolgt. Bij het Nationaal Monument Kamp Vught is vandaag het kindertransport van juni 1943 herdacht. Zo'n 1300 Joodse kinderen werden toen via Westerbork op transport gezet naar vernietigingskamp Sobibor, vaak samen met een van hun ouders. Volgens de Duitsers waren de transporten noodzakelijk omdat het te druk werd in Kamp Vught. Bijna alle kinderen en volwassenen die deel uitmaakten van het transport, zo'n 3000 mensen in totaal, werden bij aankomst vergast. Het weer, vannacht blijft het droog, maar de bewolking neemt wel toe. Ook morgen is het aan het begin van de dag droog, maar in de middag gaat het regenen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek. En 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2... Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
3: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. 105.2 Ether, 103.8 Kabel, Radio Amsterdam Zuidoost.

0: Lars Militsen met het NOS-journaal. Er zijn nog geen berichten over mogelijke schade na de Iraanse aanvallen op Israël. En ook is er niks bekend over slachtoffers. Afgelopen dag voerde Iran aanvallen uit op het noorden en midden van het land. Het Israëlische leger zegt dat het alle ballistische raketten heeft onderschept. De aanvallen zijn volgens Iran een reactie op een Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen zeker 2 mensen om het leven. Jos L., oftewel Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter een groot onderschept cocaïnetransport vorige maand. De Spaanse politie vond toen 30.000 kilo coke op een schip en daarmee was het een recordvangst. Het doel was vermoedelijk om de pakketten coke in de Middellandse Zee te gooien, waar kleinere schepen ze konden oppikken. Jos L. is de meest gezochte crimineel van Nederland. Hij zit vermoedelijk in Sierra Leone. De politie heeft iemand opgepakt die met bijna 240 kilometer per uur over de snelweg reed. De bestuurder werd betrapt op de A2, waar auto's niet sneller mogen dan 100 kilometer per uur. De automobilist negeerde een stopteken en ging er vandoor. En de auto is later teruggevonden in Houten in Utrecht zonder bestuurder. De automobilist is uiteindelijk gezien in een ander voertuig en opgepakt. De politie heeft het rijbewijs in beslag genomen. De originele zangeressen van K3 hebben voor de laatste keer samen opgetreden. Afgelopen avond was hun laatste reunieconcert in Antwerpen. In totaal gaven ze sinds het najaar 48 shows in zowel Nederland als België. Het waren de eerste gezamenlijke optredens weer van Karen, Christel en Kathleen in 16 jaar. Het weer, het is vannacht helder en koelt af naar een graad of 12. In de ochtend een mix van zon en wolken. En later meer bewolking nog bij een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2 Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
3: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

0: In Armenië komen steeds meer uitslagen binnen na de parlementsverkiezingen van afgelopen dag. De partij van zittend premier Pashinyan gaat ruim op kop. Hij wil meer aansluiting bij de Europese Unie, al wil hij de banden met Rusland niet verbreken. Ook wil hij vrede met buurland Azerbeidzjan. Pashinyan heeft inmiddels de overwinning opgeëist in Armenië. Jos L., oftewel Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter een groot onderschept cocaïnetransport vorige maand. De Spaanse politie vond toen 30.000 kilo kook op een schip en daarmee was het een recordvangst. Het doel was vermoedelijk om pakketten kook in de Middellandse Zee te gooien waar kleinere schepen ze konden oppikken. Jos L. is de meest gezochte crimineel van Nederland. Hij zit vermoedelijk in Sierra Leone. De originele zangeressen van K3 hebben voor de laatste keer samen opgetreden. Gisteravond was hun laatste reunieconcert in Antwerpen. In totaal gaven ze sinds het najaar 48 shows in zowel Nederland als België. Het waren de eerste gezamenlijke optredens van Karen, Christel en Kathleen in 16 jaar. De Vlaamse zangeressen eindigden hun laatste show met het nummer Heya Mama, hun eerste hit. Het weer, het is vannacht helder en het koelt af naar een graad of 12. In de ochtend een mix van zon en wolken en later is er meer bewolking bij een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.

2. Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Radio Raso for everyone, everywhere.

Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Lars Militsen met het NOS-journaal. President Trump hoopt dat er geen Israëlische vergeldingsaanval komt na de Iraanse aanval afgelopen dag. Trump zegt dat hij premier Netanyahu heeft gevraagd om af te zien van een tegenactie, meldt nieuwswebsite Axios. Afgelopen dag voerde Iran raketten af op het noorden en midden van Israël. Er zijn nog geen berichten over schade of slachtoffers. De aanvallen zijn volgens Iran een reactie op een Israël.